Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht zit overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: De hits en de herinneringen. Vier dagen lang terug naar de jaren 80. De 80's Vierdaagse.
1: I know you're gonna dig this.
0: Op Radio Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week

0: ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekend in Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

back to the 80s. And you can dance. Alleen het beste uit de jaren 80. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes

0: een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekend in Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12.

0: 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekend in Gelderland.
2: Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen.

Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal. De 80's.

give me a beat. Terug naar de jaren 80. 4 dagen lang. De 80's Vierdaagse. Op Radio Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland. De 80's.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: De 80's Vierdaagse. Met Hans van den Hoorn.

zanger en danser met heel veel lang krullend haar. Permanentje waarschijnlijk, want dat mocht destijds. Original was dat. And Dance Around the World. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zaterdag op 23 mei. Het is het dikste weekend op Radio Gelderland en het weekend van de jaren 80. Gisteren zijn we begonnen, maandag is het de top 80 van de jaren 80. En deze zaterdag hoor je natuurlijk ook alleen muziek uit die tijd. En we gaan herinneringen ophalen. Ik hoor graag jouw herinneringen aan die tijd, 1980 tot 1989. Ik was tiener destijds, eerst in Ermelo en de laatste jaren in Ede. Ik zat heel onopvallend in de schoolbankjes. Wat deed jij in die tijd? Laat het weten in een appje, via de Omroep Gelderland app of handmatig. Kan ook 06-22-22-1342. 06-22-22-1342. Na 9 uur hang ik in het museum van de jaren 80 een foto op van een van de machtigste mannen uit die tijd. En we kunnen wel zeggen, een van de machtigste mannen uit de geschiedenis van de Nederlandse politiek. We gaan echt een statieportret ophangen van een echte staatsman. En we brengen vanochtend een ode aan verdwenen merken. Merken die je in de jaren 80 overal zag, in het straatbeeld en in je keukenkastje, maar nu verglanen glorie zijn. En die stralen vandaag nog één keer in onze sterblokken.

0: Met Overtoon, dan Dolder.
1: Ja, graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3 winkelrekken, 4 ladders, 2 rollenbanen, 8 kantinetafels, 32 stoelen, 3 bureaus en 2 dossierkasten. Maar ik moet het wel snel hebben. Wat zegt u? Dat is snel.
2: Inderdaad, Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren uit voorraad.
3: De jaren 80. De hits en de herinneringen. De 80's Vierdaagse op Radio Gelderland.

0: Martika en Toy Soldiers. Wouter weet welke staatsman vandaag een plaats krijgt in het museum van de jaren 80. Zelf zat Wouter op de lagere school die tijd. Daarna de MAVO, MEO, Propeduise, HEO. En hij is aan één oog blind geworden in de jaren 80. Rosita zegt: goedemorgen Hans. 1981 wettelijk huwelijk. 1982 kerkelijk huwelijk. En we kochten een huis in die tijd. Groetjes en fijne Pinksterdagen gewenst van Rosita ook. Beste wensen en een goede Pinkster, Rosita. En van Willy kreeg ik een filmpje opgestuurd van snoepjes uit die tijd. Smelt in de mond, eet in de hand. Dat is de slagzin. Inderdaad, treats. Beetje nootjesachtige snoepjes. Waar zijn ze gebleven? Ze waren heel erg populair in die tijd. Goed, zometeen terug naar de jaren 80. Eerst even kijken naar het nieuws van vandaag. Belangrijkste nieuws uit Gelderland van de redactie van Omroep Gelderland. Grootste nieuws is het dodelijke ongeluk in Eerbeek gisteravond. Je hoort het waarschijnlijk net al in het nieuws van de NOS. Een motorrijder en een automobilist kwamen om het leven op de Harderwijkenweg. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet er onderzoek naar en de weg was gisteravond en vannacht een tijd afgesloten. En voor een terrasje pakken wordt in de toekomst steeds moeilijker, want er zijn steeds minder jongeren. En de jongeren die er zijn, kiezen steeds minder voor een horecaopleiding, zegt het UWV. De organisatie adviseert horecazaken om personeel te werven onder de wat oudere mensen, en niet alleen onder studenten, lees ik op onze site. De vrouwen van de Graafschap hebben gisteravond geschiedenis geschreven door kampioen te worden in de Eerste Divisie. Op Sportpark De Toekomst in Amsterdam won de ploeg met 1-2 van Jong Ajax. Dankzij die overwinning promoveert de Graafschap voor het eerst naar de Vrouwen-Eredivisie. En een eind aan een tijdperk bij het handbal. Estevara Polman heeft gisteravond haar laatste wedstrijd gespeeld. Met haar club Rapid Boekarest won ze met 32-20 van Minaur Baia Mare. Ze scoorde zelf 8 keer. Polman gaat nu in Huissen wonen met Rafael van der Vaart en hun dochter Jesselyn.
1: Hits uit de jaren 80. 4 dagen lang. De 80's Vierdaagse. Think I better dance now. Op Radio Gelderland.

0: kiss.
1: Het familiepark De Efteling bij Kaatsheuvel heeft in dit seizoen ook de wat oudere bezoekers iets nieuws te bieden. Er is namelijk een rondvaartsysteem in gebruik genomen met in totaal 40 overdekte bootjes. Behalve deze gondoletta is er als meest opvallende nieuwe attractie de Python. Een soort reuzenachtbaan die in Europa zijn weerga niet kent. De passagiers moeten, zodra ze op hun plaats zitten, een veiligheidsbeugel over de schouders trekken. De trein kan pas vertrekken als alle schouderbeugels zijn vergrendeld.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: vier sympathieke Zuiderlingen. Benny Nijman uit Maastricht en Vrijgezel.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, dan wil ik je nu vragen je schoenen uit te trekken en je sokken. Maakt niet uit of je zweetvoeten hebt. En als je in de auto zit, zou ik voor de veiligheid toch eerst even naar een parkeerplaats rijden. Ja, even de schoenen uit, sokken uit, want het is vandaag, lees ik, Bevrijd je voetendag. Initiatiefnemers willen duidelijk maken dat het heel gezond is om zonder schoenen rond te lopen, op blote voeten dus. Schoenen maken je spieren lui. Doe je ze uit, dan worden de spieren in je voeten weer sterker. Dus ga een stukje lopen op blote voeten, in huis, of ga voor naar een blote voetenpad. En dansen op blote voeten kan natuurlijk ook. Net als deze dames uit 1986 op het Songfestival. Frissel Sissel.
1: De plaat. Bij de dag.

0: hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: Goedemorgen, 1 minuut over 7:30. Dit is Radio Gelderland en over Asselt is het 13,5 graad en in Elburg 17 graden. Vandaag wordt het met 27 tot 29 graden warmer dan gisteren. Het is zonnig met later op de dag wat stapelwolken en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog met temperaturen rond de 26 graden. En op Pinksterzondag zondag wordt het 27 tot 29 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. Bij een ernstig verkeersongeval op de Harderwijkenweg in Eerbeek zijn gisteravond 2 personen om het leven gekomen. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Een motorrijder en een bestuurder van een personenauto kwamen om het leven. Het UWV waarschuwt dat het in de toekomst steeds moeilijker wordt om personeel voor de horeca te vinden door een afname van het aantal jongeren. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
2: De Ethisch Vierdaagse. Hans van den Hoorn. Radio Gelderland. 1984.

dat is ook iets wat we te danken hebben aan de jaren 80. Italo-muziek, de heerlijke discomuziek uit Italië. Albano en Romina Power. En Felicita hoorde je. Dit is Radio Gelderland. De vier dagen dat we de jaren 80 centraal stellen hier tijdens Pinksteren op Radio Gelderland. Ton zegt, in februari 1980 leerde ik mijn vrouw kennen. 1983 heb ik het ouderlijk huis, een klein boerderijtje, gekocht van haar moeder en hoofdzakelijk zelf in 3 jaar tijd verbouwd. 2 woningen zijn het geworden en in december 1986 zijn we getrouwd. En Gerald zegt, in de jaren 80 zat ik tussen 1980 en 83 op de LTS in Waddinxveen. Van 81 tot 89 gingen we op vakantie in Susteren in Limburg. En altijd als ik de Janssen Bagge-band hoor uit 1982 moet ik daaraan denken. Groetjes uit Harskamp bij Ede van Gerard. Mooie tijd, de jaren 80. Zometeen terug naar de jaren 80. Eerst even naar wat er vandaag zoal in Gelderland gebeurt. Groot feest vandaag in Harfsen vanavond. Want het meifeest wordt daar gevierd. Er zijn coverbands, er is een DJ, er kan er gedanst worden en gedronken. Het gebeurt allemaal in De Bos, naast de Overveldweg nummer 1A daar in Harfsen. En heb je je tuin nog niet helemaal zomerklaar, dan kun je ideeën opdoen en plantjes kopen bij Kasteel Hernen. Daar wordt vandaag een tuinmarkt gehouden, sterker nog. Het is volgens de organisatie de sfeervolste tuinmarkt van Nederland. 40 Nederlandse, Duitse, Belgische kwekers komen er hun producten aanprijzen. Struiken, bomen, nou, dat is allemaal te koop daar. En te bekijken daar. En je kunt natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik maken om het kasteel te bekijken en de kasteeltuin. Poorten van het kasteel gaan om 10 uur open. Goed, terug naar de jaren 80. Ken jij die dames nog die achter Frank Boeien zongen? Van de Frank Boeien groep. Inderdaad, Mai Tai.

0: Sympathieke Rotterdammer Gerard Cox, wat deed hij in de jaren 80? Hij stond op het toneel, hij speelde in films en zong liedjes. De Laaierlichten bijvoorbeeld. En in de jaren 90 zou hij gaan schitteren in Toen Was Geluk Heel Gewoon. En hij ging die reclame maken voor die lekkere nootjes. Goed, wij gaan terug naar Italië.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: passend bij de weersomstandigheden van vandaag. Max Paolo Conte. Want het is licht mediterraan als ik naar buiten kijk en als je de temperatuur aanvoelt. Goedemorgen, Rico Schreuder.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Wat een weer, hè?
1: Het is heerlijk weer, ja. Het is echt prachtig weer. Het zonnetje schijnt volop. Er trekken weliswaar wel wat sluierwolken over de provincie. Maar het blijft wel overal droog. En het is op dit moment al 18 graden. En we gaan vanmiddag uitkomen op zo'n 28 graden. Dus een zomerse dag in mei. Met daarbij een meest zwakke tot hooguitmatige zuidwestelijke wind.
0: Wordt het een compleet zonnig Pinkster weekend?
1: Ja, want vandaag hebben we dus nog met sluierwolken te maken. Vanmiddag misschien een enkele stapelwolk. Maar tijdens de Pinksterdagen is de lucht strak blauw. Morgen volop zonneschijn, dan is het maximaal 25 graden. Dus iets minder warm dan vandaag. Maar maandag dan keert die hitte weer terug. Dan is het 28 graden. En ook dinsdag na Pinksteren wordt het zo'n 29 graden. Ook dan schijnt de zon volop. Dus het houdt maar niet op de komende dagen.
0: Er is nog geen eind in zicht van dit licht zomerse weer?
1: Nee, wat temperatuur betreft gaat het wel het een en ander veranderen. Wat weer betreft niet, want ook woensdag, donderdag en vrijdag blijft het zonovergoten lenteweer. Maar de wind die gaat wat meer uit het noorden waaien. Dat betekent dat we woensdag met temperaturen van 19 of 20 graden te maken gaan krijgen. Maar donderdag is het alweer 22 graden. En vrijdag komen we weer uit op 24. Dus het is maar een tijdelijke temperatuursdaling halverwege volgende week. Maar het weerbeeld blijft dus zoals gezegd ronduit zonnig.
0: Rico, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Bij Woonboulevard Zutphen de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Meeks Meubelen in Voorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
4: Alweer je leesbril kwijt?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Het grootste assortiment leesbrillen.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten,

0: vestigingen in Hengelo Gelderland en Winterswijk.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5. Radio Gelderland, het nieuws van 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
6: Vivaldi XL in Zevenaar.
8: Tweede Pinksterdag geopend.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl. Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl. Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
10: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.

0: Hij dook op begin jaren 80 en had grote hits. Onder andere deze, Come Back and Stay, Paul Young. Nogmaals goedemorgen, dit is Zin in Zaterdag op Radio Gelderland in het Pinksterweekend. We zijn bezig met de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. Duik het hele weekend in de muziek en de verhalen van die tijd. We kijken ook naar het nieuws van vandaag. Straks even een blik in de kranten van vanochtend. En je hoort waar je zoal naartoe kunt op deze zonnige zaterdag. Bijvoorbeeld naar de Vistrap in Doesburg. Een trap dus, speciaal voor vissen. Wat jij er kunt doen hoor je na 8:30 hier op Radio Gelderland. En we halen herinneringen op aan merken die verdwenen zijn, maar nog niet vergeten zijn, en op sommige manier voortleven. Zo kennen Edenaren de Victoria Vesta vijver. En die had natuurlijk alles te maken met die grote verzekeraar, heel groot in de jaren 80.
1: Als Victoria Vesta adviseur kom ik vaak bij de mensen thuis, maar ze kunnen me natuurlijk ook bellen. Dat is toevallig. Met Victoria Vesta.
2: Ja, met Van Buten hier. Mien Bertha kreeg de eerste.
1: Oh, dan staat ze zeker nu op stal.
2: Nee, ligt lekker te bed.
1: Ja, ja. Ach, ik heb ook meer verstand
2: ja,
1: van.
2: Ja, dat kan wel wezen, maar we willen graag een levensverzekering.
1: Bertha ook?
2: Zeker, mijn vrouw ook.
1: Oh, natuurlijk. Heeft u al een naam voor de kleine?
2: Zeker, mijn kereltje. We dachten zelf aan Bertha 2. Maar ja, als het een jongen wordt, dan zit dat.
3: Victoria Vesta. Meer verstand van verzekeren.
4: Police Academy 5 is uit. Uit in Miami. De wereld van Sam, van seks en guns.
5: Je lacht je longen uit je lijf om Police Academy 5. Vanaf 23 juni in de bioscoop.

0: Ja, wie bent dat grote hits? Volgens mij op een gegeven moment 2 hits per jaar. UB40 en Chrissie Hynde en I Got You, Babe. Ja, wat deed jij in de jaren 80? Laat het weten. Even een appje sturen naar 06-2222-1342. Of via de app van Omroep Gelderland. We gaan trouwens ook titelturven. Doen we in het volgende uur van Zin in Zaterdag. Eerst even een blik in de ochtendbladen. Slecht nieuws in de Telegraaf. Genezing kanker nog ver weg, kopte die krant. 13 jaar geleden zei een toponderzoeker dat kanker in 2033 een chronische ziekte zou worden. Maar dat gaan we niet halen, zegt nu een onderzoeker van de Nijmeegse Radboud UMC. Er zijn nog honderden doorbraken nodig, dus de onderzoeker. De Gelderlander deed onderzoek naar afval op straat. Dat was een grote ergernis. Toch waarderen de meeste mensen hun eigen buurt nog met een voldoende, een 7,3 hier in Gelderland. Veel mensen vinden dat gemeenten grofwel gratis zouden moeten ophalen. De Volkskrant dook in sociale media en onderzocht hoe vaak politici bedreigd worden. Op X was dat in 1 week tijd 122 keer. En met de eigen tent of caravan op vakantie gaan, dat is weer helemaal in, lees ik in het FD. Het komt onder andere doordat een huisje huren of een hotelkamer duurder is geworden door verhoging van de BTW. De voorpagina van het ND, foto's van tentjes op een camping. Niet een gewone camping, maar die bij het opwekkingsfestival. Dat wordt dit Pinksterweekend weer gehouden. Ook Trouw schrijft over Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Het gaat over kunstenaars en hoe die met het mysterie van de geest proberen om te gaan. En er staan natuurlijk ook helden in de krant uit de jaren 80. In Mezzo, dat je krijgt bij het AD en de Gelderlander, een radioheld die we hiervan kennen.
1: Maandag tot en met zaterdag. De
2: avond?
0: Inderdaad, Frits Spits. Hij zegt dat hij weer lol kan hebben met iemand, geen zeeën van tijd meer heeft en dat zijn grootste troost nog steeds radio is.

0: uit de tijd dat we de Belgische televisie op de kabel kregen. De BRT destijds. Ja, begin jaren 80. Raymond van het Groenewoud en Tja Tja Tja.
1: De plaat bij de dag.
0: En die plaat past heel erg bij de sfeer van vandaag. Lekker een tropische sfeer. Ja, de vraag is welke plaat van de dag moeten we voor jou draaien? Nou, Winnie denkt altijd na. Het is vandaag luilak, zegt ze, de dag voor Pinksteren. Inderdaad, het is altijd luilak. Werd vroeger best groots herdacht door de jongeren in Nederland. Ik ben benieuwd of het nog gevierd wordt, luilak. Laat het even weten door een appje of een mailtje. Ik ben benieuwd. Ze zegt, het is ook de internationale dag van de schildpad. Schildpadden zijn langzaam en lui, doen het rustig aan. In het Engels is dat slow. En daarom kwam ze op een leuk liedje van de Pointer Sisters uit de jaren 80. Dit is Slow Hand.
1: De plaat bij de dag.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
3: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Het is precies 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Slijk-Ewijk, gemeente Overbetuwe, is het 16,6 graden. En in Barneveld-West bijna 20, 19,7 daar. Het weer in Gelderland, het is zonnig en de temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 27 tot 29 graden. Er waait een zwakke zuidenwind die later naar het westen draait, waardoor het in het westen van de provincie afkoelt. Belangrijkste Gelders nieuws. Op de Harderwijkenweg in Eerbeek zijn gisteravond twee mensen omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk tussen een motor en een personenwagen. In de Nijkerkse wijk Korlaar klagen bewoners al langer over geluidsoverlast van de A28 en de Arkemeenweg. Maar een onderzoek toont aan dat het geluid binnen de perken blijft en binnen de wettelijke normen. En de gemeente ziet daarom weinig in extra maatregelen. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
7: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: De Ethisch Vierdaagse. Hans van den Hoorn.

Ja, die andere hit van Dexys Midnight Runners, Come On Aline, was die grote hit. Dit was Gino. Ik ga zo meteen even praten over iets wat in de natuur te vinden is in Doesburg.

0: De House Martins en Happy Hour, terwijl collega's van mij bezig zijn met een hoornaar die binnengevlogen is hier in de studio van Radio Gelderland. Gaan we het hebben over andere dingen, andere zaken die je in de natuur tegen kunt komen. Vissen bijvoorbeeld. En in Doesburg mag je vandaag op een plek komen waar je normaal gesproken niet zomaar mag kijken. De vispassage in de Oude IJssel. Het is volgens het waterschap de grootste vispassage van Nederland. Maar wat is dat eigenlijk voor een ding en hoe werkt een vispassage? Ik ga het vragen aan Willem Romeijn van de Sportvisunie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, om met het begin te beginnen. Wat is een vispassage?
1: Ja, een vispassage of eigenlijk een vistrap is een manier voor vissen om voorbij stuwen te kunnen zwemmen. Vissen moeten vaak voor de paai bijvoorbeeld van A naar B kunnen zwemmen, vaak stroomopwaarts, om in de bovengelegen stukken van de rivier te kunnen paaien. Maar om daar te komen moeten ze in Nederland vaak langs heel veel stuwen komen, die ervoor zorgen dat het waterpeil op orde blijft. En dat zijn natuurlijk grote barrières. En daarvoor zijn vispassages gebouwd. Dus dat is eigenlijk een soort trap onder water waar de vissen tree voor tree steeds een stukje hoger kunnen zwemmen om dat verval van die stuwen te kunnen inhalen.
0: En dat was nodig in Doesburg?
1: Ja, zeker. De Oude IJssel is een riviertje die loopt vanuit Duitsland. Door de Achterhoek naar de Gelderse IJssel. En er zijn best wel veel trekvissoorten, zoals bijvoorbeeld de rivierprik, die de Oude IJssel op wil zwemmen om daar te paaien in de Duitse bovenlopen. En die komt vanuit zee. Die komt dus via de IJssel komt die kant op zwemmen, maar die komt dus niet verder. En daarom heeft het waterschap daar een aantal jaar geleden een vispassage gebouwd, zodat bijvoorbeeld de rivierprik, maar ook andere trekvissoorten daar voorbij kunnen zwemmen.
0: Ja, het is niet zomaar eentje. Het is de grootste van Nederland, hè?
1: Ja, het is een heel groot complex. Het is het pijlverschil, zeg maar, het hoogteverschil wat de vis moet overbruggen is best wel groot daar. Dus er zijn een hele hoop treden. Het zijn er meer dan 50 die de vissen moeten nemen om naar boven te kunnen zwemmen.
0: Ja, heeft natuurlijk een partij geld gekost, maar werkt het ook?
1: Ja, de passage werkt zeker. We hebben daar 2 jaar lang onderzoek gedaan, ook in de winter, met een fuik die we in de vispassage hebben gezet, helemaal bovenaan, vlak voordat de vissen de Oude IJssel inzwemmen. En we hebben daar allerlei verschillende vissoorten gevangen. Dus die werkt zeker. En het waterschap heeft ook bij de aanleg ervan een kijkruit gemaakt onder water. Waar bezoekers dus vandaag ook kunnen komen. En daar kan je de vissen daadwerkelijk door de vistrap naar boven zien zwemmen.
0: Ja, de vissen hadden meteen door hoe ze die vistrap moesten gebruiken?
1: Sorry?
0: Die vissen hadden toen het was aangelegd meteen door hoe ze de vistrap moesten gebruiken?
1: Ja, dat is eigenlijk vrij snel. Vissen die zijn altijd op zoek naar een lokstroom, als het ware noemen ze dat. Dat is eigenlijk de geur van het water waar ze naartoe willen zwemmen. En dat kunnen ze vinden als ze een tijdje aan het zoeken zijn. Dan vinden ze de ingang van die passage en dan kunnen ze daar doorheen. En dat begrijpen de vissen vaak wel.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook een heel interessante plek is voor vogels die van vissen houden.
1: Ja, op zich wel. Het is een betonnen complex eigenlijk. Dus je zal er niet zo heel veel vogels hebben, maar er zal vast af en toe een aalscholver de passage in zwemmen om daar inderdaad te jagen op vis.
0: Ja, en natuurlijk voor jullie als vissers.
1: Ja, als sportvisser mag je niet vissen in de buurt van vispassages. Om de vis de kans te geven om er voorbij te kunnen zwemmen. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Maar een stuwcomplex is altijd een interessante plek voor vis. Want er is veel leven, veel reuring, veel stroming. Dus dat trekt altijd vis aan.
0: Nou, vandaag dus open dag bij de vispassage in Doesburg. Wat is er leuk om te zien daar?
1: Ja, inderdaad. We zijn vandaag samen met het waterschap zijn we daar. En we hebben daar afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan op de Oude IJssel. Swim Bay Oude IJssel heet dat project. En er zijn best wel leuke, interessante resultaten uitgekomen. We hebben heel veel verschillende vissen hebben we gezenderd. En die hebben we gevolgd. En die resultaten die kunnen we dus delen. Dus dat zijn leuke dingen als je daarin geïnteresseerd bent. En daarnaast kun je dus vandaag naar beneden, onder water, kun je kijken bij de kijkruit om te zien wat voor vissen er door de vistrap zwemmen.
0: Ja, komen er dan veel vissen langs als je daar even staat te kijken?
1: Ja, het verschilt heel erg per periode in het jaar. Normaal gesproken de primetime is net geweest eigenlijk. Die is wat eerder in april. Dan komen er heel veel vissen, ook bijvoorbeeld blankvoorns en brasems, die zwemmen daar naar boven. En in de winter komen de rivierprikken voorbij. Maar zeker nu ook komt er nog een hoop vis wel voorbij zwemmen daar.
0: Nou, wie het wil bekijken moet vandaag dus naar Doesburg. Waar is het en wanneer is het open?
1: Het is bij de sluis van Doesburg, bij de stuw. Daar is voldoende parkeergelegenheid. En we zijn vanaf 11 uur zijn we open.
0: Willem Romeijn van de Sportvisunie, dankjewel.

0: Want werd die vraag gedraaid op die piratenzenders uit Nijmegen destijds. Keizerstad en Delta. Belinda Carlisle en Leave a Light On uit 1989. De 80's Vierdaagse is bezig op Radio Gelderland. Ja, luilak, daar hadden we het over. De luilakdag, de dag voor Pinksteren vaak. Met brommers werd er toen zonder knalpijpen gereden. Veel lawaai werd er gemaakt. En de vraag is, ja, gebeurt dat nog? Anne herinnert zich nog de tijd dat het heel veel gebeurde. En ze weet niet of dat nog gebeurt. Nou, ik ben benieuwd of jij nog luilakkers hebt gehoord vanochtend. Laat het even weten in een appje. 06-22-22-1342. Of een mailtje. hans@gld.nl. Andere update. Dat grote insect dat hier rondvloog in de studio van Radio Gelderland. 2 keer zo groot als een gewone wesp was. De Europese hoornaar. Is niet zo heel erg zeldzaam. Maar ja, komt niet zo heel erg veel voor. Maar ja. Europese hoornaar hebben we dus hier gehad. We hebben hem weer uitgezet naar buiten. Goedemorgen, Nico Schreuders.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Beetje tropische omstandigheden, hè, buiten.
1: Ja, het is inderdaad behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. We hebben natuurlijk 2 weken gehad waarin de temperatuur echt duidelijk achterbleef. Wat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Het is zo'n 19 graden, maar inmiddels zitten we daar ruimschoots boven. Het is inmiddels al 21 graden en we komen vanmiddag uit op zo'n 28 graden maximaal. Daarbij schijnt de zon volop. Er trekken weliswaar wat sluierwolken over de provincie. Vanmiddag ook misschien een enkele stapelwolk, maar blijft wel overal droog en er staat over het algemeen maar weinig wind vandaag.
0: Ik las in het weerbericht om 8:30 dat ik voorlas dat de wind gaat draaien naar het westen en dat er dan in het westen van Gelderland wat koelere lucht binnenkomt.
1: Dat klopt inderdaad. Ga je nog wat verder naar het westen, dus eigenlijk naar de westkust, dan gaat het vanmiddag behoorlijk afkoelen. En dan komen we namelijk uit weer onder de 20 graden al in de loop van de middag. Dus heb je een dagje strand gepland, dan ben je waarschijnlijk weer heel snel terug, want het gaat dan flink afkoelen. In Gelderland dus vooral in het westen van de provincie, later vanavond of het uiteindelijk ook elders. En komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12. En dan krijgen we de Pinksterdagen met morgen en maandag volop zonneschijn. Morgen wordt het maximaal 25 graden. En Pinkstermaandag is het 28 graden. En ook na Pinksteren blijft het zonovergoten lenteweer met dinsdag nog steeds 28, 29 graden. Maar vanaf woensdag dan draait de wind naar het noorden. Wordt het geleidelijk aan minder warm. Want woensdag is het 19 of 20 graden. Maar later volgende week loopt de temperatuur gewoon weer op. En komen we volgend weekend weer op die 25 graden uit.
0: Rico, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
1: Kom ook naar het stoffenspektakel.
2: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
1: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
2: De toegang is gratis.
1: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie van de ANWB. De file voor de grens staat weer. A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de grens. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.

0: Met dat vrolijke fluitje en die heel erg jaren 80 drums. Het begin, Man at Work en Down Under. Kijk, de weekend staat in het teken van de jaren 80. Met Sinti de Koning zometeen vanaf 10 uur hier op Radio Gelderland. En we gaan dit uur nog het spel spelen waarmee die bijzondere prijs te winnen is. Een klok, thermometer, oplader en wat al niet. Allemaal in bamboe uitgevoerd. Titelturf is het spel. Pak vast pen en papier, zou ik zeggen. Nou, het hele jaar door halen we op zaterdagmorgen herinneringen op uit de jaren 80. Dat doen we met het museum van de jaren 80. We vullen dat elk weekend aan met een museumstuk. Vandaag een foto of een statieportret van een van de belangrijkste politici uit dat decennium. Een Rotterdammer die Nederland uit de crisis moest helpen. En die deed dat met mentaliteit die we kennen van mensen uit die stad. Niet lullen, maar poetsen. Zometeen terug naar de jaren 80 van deze man.
1: Zullen we aan de slag gaan?
0: Inderdaad, dat doen we na de reclame.
2: Hé, zeg, gaan we met de tent?
3: Ik word al moe als ik eraan denk.
2: Een busje dan. We gaan met zo'n kampeerbusje.
3: Als je boodschappen doet, ben je je plekje kwijt.
2: Misschien kunnen we papa's caravan lenen.
3: Zeker achter dat autootje van ons.
2: Oh.
4: Dan is er maar één oplossing. De Minikip. Die gekke, lage, maar o zo praktische reiscaravan van Kip. De Minikip.

0: Nu in bijna alle grote steden.
1: Radio Gelderland neemt je mee terug naar de jaren 80. Yeah! 4 dagen lang. Dit is de 80's Vierdaagse.

0: Stray Cats om 9:45 en de Runaway Boys. Het museum van de jaren 80 is geopend, zoals je hoort. En ik neem je mee naar de Galerij der Groten. Daar ga ik een portret van een staatsman ophangen. De bekendste politicus van de jaren 80. De machtigste politicus van de jaren 80. Inderdaad, Ruud Lubbers. In 1982 parkeerde hij zijn oude gele auto op het Binnenhof om eraan de slag te gaan als minister-president. Voor hem was dat geen jongensdroom.
1: Ik heb natuurlijk vele jongensdromen gehad, maar niet dit. Het is meer een onverwachte ontwikkeling door het terugtreden van de heer Van Acht die zich nu ineens aandient. Maar het komt heel veel vaker voor dat er grilligheden in het leven zitten. Als u de naoorlogse premiers naloopt, dan soms vanzelfsprekendheden, maar soms is ook iemand daar plotseling voor gesteld.
0: De belangrijkste taak was de overheidsfinanciën op orde te krijgen en dat was niet makkelijk.
2: Ik dacht, ja, nu moet jij als minister-president wordt tempo maken. Het probleem van de economie was duidelijk. Dus dat moest aangepakt worden.
0: En dat deed hij. Hij kreeg dat voor elkaar door de salaris van ambtenaren met 3% te verlagen. En daar was zelfs de Amerikaanse president Ronald Reagan van onder de indruk, vertelt oud-minister Hans van den Broek.
3: Ik herinner me dat we in 1983, dat ik met de minister-president naar de Verenigde Staten ben geweest in Washington. En dat Ronald Reagan onder andere de vraag stelde aan de heer Lubbers: hoe krijgt u dat voor elkaar in Nederland, dat u ambtenaren kunt overtuigen dat ze 3% minder salaris gaan krijgen?
0: Ja, dat deed hij door met iedereen te praten en door middel van zijn eigen taalgebruik. Met vaak woorden waarvan niemand meteen begreep wat ze betekenen, vertellen deze verslaggevers.
4: Al die krankzinnige woorden, positieve grondhouding. Ik herinner me nog dat ik als jong verslaggever voor het eerst de meervoudige echte minima, de mem, hoorde. Dat soort, dat soort trucs had hij voortdurend in allerlei. Het was schitterende geheimtaal.
5: Hij was altijd bereid om je te woord te staan. Dan bel je de redactie op en zeg je: een half uur fantastisch interview met Ruud Lubbers. Geweldig, hè, voor de radio. En dan luister je dat daarna terug in de studio.
0: Ruud Lubbers, hij was goed bevriend met koningin Beatrix. Ze waren generatiegenoten, al allebei een gezin met 3 kinderen. En daar hielp Ruud de koningin vaak mee. Ria Lubbers vertelde dat Ruud de 3 zoons van Beatrix half heeft opgevoed. Hij moest ze vaak tot de orde roepen als ze vervelend waren. En hij heeft ze ook een keer uit het café gehaald als moeder ze kwijt was. Ruud Lubbers zou later met een goed gevoel terugblikken op zijn werk als minister-president. Behalve op 1 onderdeel, zijn opvolging. Kort voor de laatste verkiezingen zei hij dat hij niet op de lijsttrekker van het CDA zou stemmen.
6: Ik heb er nog eens goed over nagedacht wat ik aanstaande dinsdag ga doen. En dat zal Elko Brinkman mij niet kwalijk nemen. Ik ga persoonlijk eens stemmen op nummer 3 van het CDA. Dat is Ernst Hirsch Berlin.
0: Ja, en dat leidde tot de grootste verkiezingsnederlaag van het CDA ooit. Ruud Lubbers sprak als minister-president regelmatig het volk toe. Ook in de programma's van André van Duin. Hij had er dus een eigen minuut van, Ruud.
7: Wat een succes heb ik de laatste tijd. Je hoort het overal op straat, hoor je het roepen. Tuut, tuut, tuut. Zelfs aan de telefoon, als ik hem neergooi, hoor je tuut, tuut, tuut. Geinig, hè. Een beetje last van mijn ogen, hè. Ja, ik zie niet goed meer. Ben ik naar de oogarts gegaan van de week. Ik zeg, ik geloof dat ik een bril nodig heb, hoor. Zit hij nou, dat denk ik ook, want je staat nou in een snackbar. Geinig. Ik ga het weer afsluiten natuurlijk en ik wens u allemaal een prettig weekend. Ook namens Ria en de rest van de regering. En ik sluit dan weer af met mijn wekelijkse kreet. Tuut, tuut, tuut, de groetjes van Ruud. Geinig.

0: gisteren zegt Ria tegen mij, Ruud, ja. De vuilnisman staat voor de deur.
1: Vuilnisman.
0: Ik zeg nou, zeg maar dat we niks nodig hebben vandaag.
1: Oh ja, maar in het regeren...
0: Ja, was gisteren jarig, hè?
1: Ja, maar dat...
0: Ja.
1: Gefeliciteerd.
0: Ik zeg, wat wil je hebben voor je verjaardag?
1: Ja.
0: Toen zegt Ria, nou iets voor mijn hals.
1: Iets voor mijn hals.
0: Heb ik er een stuk zeep gegeven?

0: verbindingstekort.
1: Ik was van de week nog even op de bank.
0: Dat komt goed uit, want daar wou ik het net over
1: hebben. Het was een hele grote bank, was het.
0: Oh, mooi.
1: Ze hadden daar zelfs een apart loket voor overvallers.
0: Mooi. De begroting, hoe
1: zat
0: ziet
1: van
0: u...
1: van de week ook nog even op een terrasje. Soep te eten.
0: Soep te eten.
1: Ging het ineens regenen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En toen?
1: Ben ik 2 uur bezig geweest om mijn bord leeg te krijgen. Het is

0: de regenjas gekocht.
1: Gaat die weer?
0: Ja, zat een labeltje in.
1: Een labeltje.
0: Waterproef.
1: Waterproef.
0: Loop ik ermee in de regen?
1: Ja.
0: Blijkt alleen dat labeltje dat te zijn.
1: Het is wat. Het is wat. Maar goed. Europa 92.
0: Ik heb zelf ook nog 5 jaar bij de marine gezeten.
1: Ik word daar gek.
0: Ja, ik wou wat van de wereld zien.
1: Oh, en heb je wel gezien?
0: Maar dat viel tegen.
1: Hoezo?
0: Ik zat op een onderzeeër.

0: zo'n enorme liefhebber van kunst, hè?
1: Oh, we hebben daar geen tijd voor.
0: Thuis heb ik iets op de muur. Dat heb daarvoor 2 jaar in een museum gehangen.
1: Wat is dat dan?
0: Zijn brandblusapparaat.
1: Mooi, we gaan afsluiten, want we zitten dik aan de tijd.
0: Ja, en ik ons eerste kind kregen, zei iedereen dat het op mij leek.
1: Oh.
0: Maar toen hield Ria me ondersteboven.
1: Mooi, we gaan afsluiten, want we
0: ik had nog een keer een speld ingeslikt.
1: Oh.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Goedemorgen, het is 9:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Wijchen is het 18,4 en in Apeldoorn Zevenhuizen al 23,4 graden. Het is zonnig en de temperatuur loopt op naar zomerse waarde van 27 tot 29 graden vanmiddag. Later in de middag draait de wind naar het westen en koelt het in het westen van Gelderland wat af. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog met temperaturen rond 26 of 27 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. Bij een verkeersongeval op de Harderwijkenweg in Eerbeek zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, waarbij een motor en een personenwagen betrokken waren. De UWV is bang dat eigenaren van de hotels, restaurants en cafés in de problemen komen door een afname van het aantal jongeren in Nederland. Van de jongeren die overblijven, kiezen er steeds minder voor een horecaopleiding. Meer Gelders nieuws op de app en op gld.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
10: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: True Lease met Grenke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
19: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: De Ethisch Vierdaagse. Hans van

De Ethisch Vierdaagse. Alleen het beste uit de jaren 80. 4 dagen lang. Op Radio Gelderland.

0: een van de superbands uit de jaren 80. Tijdens de 80's vierdaags op Radio Gelderland. Pamela van Toto, inderdaad.
1: Titelturven.
0: Titelturven, dat is het spel dat we nu gaan spelen. Tijd dus om pen en papier te pakken, gaan we hier ook doen. Maar ga mee turven. En wat is te winnen natuurlijk bij Titelturven? Dat is die felbegeerde prijs. Het is een apparaat waar een klok in zit. Een digitale thermometer. Het is een oplaadapparaat. Ja, strijken doet hij geloof ik nog niet, maar verder is het een zeer multifunctioneel apparaat. En ook prachtig vormgegeven met blank bamboehout. Prachtig apparaat. Nou, wil je het winnen? Dan moet je natuurlijk meedoen aan Titelturven. Je moet luisteren naar de plaat die ik draai. Daar zit natuurlijk de titel in. En jij moet turven hoe vaak die titel gezongen wordt. En nadat ik hem helemaal gedraaid heb, mag je appen met 06-2222-1342. Of appen via de Omroep Gelderland app. Komt ook hier terecht in de studio van Omroep Gelderland. 06-2222-1342. Appen nadat ik deze plaat helemaal gedraaid heb. Het is een hit van André Hazes.
1: Titelturven.

En dat is hem helemaal. Meer komt er niet. Dat was hem. Nou, hoe vaak zong er deze artiest en zongen de andere mensen het titelnummer van dit stuk? Laat het weten. 06-2222-1342. 06-2222-1342.

0: AOL. And the Man Mountain. Ja, hoe vaak werd de titel gezongen in het liedje van André Hazes? Goedemorgen, Rico.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Jij enig idee?
1: Nee.
0: Ja, ben je verstand van het weer, hè?
1: Ja, ik heb niet meegeteld, dus ik weet het niet.
0: Oké. Nou, jij weet natuurlijk ook veel meer van het weer.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Zo'n specialiteit. Ja, het ziet er goed uit. En als ik weerman zou zijn, zou ik zeggen van prachtig mooi zomerweer.
1: Ja, nou, dat is het ook, want het is heerlijk weer. Het is op dit moment zelfs al 23 graden. Die temperatuur die gaat al rap omhoog en we komen vanmiddag uit op zo'n 28 graden. Volop zonneschijn erbij, wel af en toe wat sluierbewolking wat voorbij trekt. Maar over het algemeen heeft de zon daar geen last van. En misschien dat vanmiddag een enkel stapelwolkje ontstaat. Maar ook daar hebben we weinig last van, want het blijft overal droog. De wind die waait in eerste instantie zwak uit het zuiden, later wat meer uit het westen. En dat betekent dat we later vanmiddag vanuit het westen ook minder zachte lucht onze kant op krijgen. Want op de stranden gaat het afkoelen tot onder de 20 graden. En ik denk dat het uiteindelijk ook in het westen van Gelderland eerst gaat afkoelen naar 20 graden. En later gaat het uiteindelijk overal afkoelen. En dan hebben we vanavond dus temperaturen van west naar oost van 18 tot 24 graden. En komende nacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 12.
0: En morgen wel weer hoge temperaturen of ook weer rond de 20?
1: Ja, morgen komen we uit op 25 graden maximaal. Ah. Ook nog steeds zomerse temperaturen. Volop zonneschijn morgen. Die zal al gelijk vanaf opkomst gaan schijnen. Schijnt ook de hele dag morgen. En dat is ook Pinkstermaandag het geval. En dan wordt het zelf weer wat warmer. Want dan komen we uit op 28 graden. Dinsdag ook nog een zomerse dag met 28, 29 graden. Maar vanaf woensdag dan waait de wind wat meer uit het noorden. Stroomt minder zachte lucht onze kant op. Het weerbeeld verandert verder niet. Want de zon blijft het weerbeeld domineren. Alleen de temperatuur is met 19 tot 22 graden iets lager.
0: Rico, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Titelturven.
0: Ik ga een prijs weggeven. Althans, dat is de bedoeling. Als het allemaal goed gaat. Titelturven. We hebben een plaat gedraaid van André Hazes. De vraag is, hoe vaak is de titel daarin gezongen? Goedemorgen, Gerry.
3: Goedemorgen.
0: Waar bel je vanuit?
3: Vaassen.
0: Hoe is het in Vaassen?
3: Nou, mooi weer.
0: Mooi zomersweer natuurlijk,
3: De zon schijnt.
0: De zon schijnt. Nou, er kan niks misgaan. Maar nog wel even meedoen aan het spelletje. Je hebt geluisterd naar André Hazes. Wat was de titel van de plaat?
3: Een beetje verliefd.
0: En hoe vaak is dat gezongen in die plaat?
3: Ik heb het 10 keer gehoord.
0: Hartstikke goed. Heel goed, heel goed. Weet je wat je gewonnen hebt?
3: Nee, dat heb ik niet goed, hoor. Ik hoorde
0: eerst
3: dat voor mij kwam.
0: Nee, ik weet het ook niet precies. Het is een beetje multifunctioneel apparaat. Ziet er een beetje jaren 80 uit, met een jaren 80 display met van die digitale cijfertjes. Eén gedeelte geeft aan hoe laat het is. Een ander gedeelte geeft aan wat de temperatuur is. En je kunt ook je telefoon opladen op dat apparaat.
3: Oh, oké. Okay. Nou, dat is altijd goed.
0: Ben je er een beetje blij mee?
3: Ja, ben ik hartstikke blij mee.
0: Ja. Wat vind je van onze vierdaagse, onze jaren 80 vierdaagse?
3: Ja, dat vind ik leuk. Ik hou wel van die muziek.
0: Valt een beetje in de smaak, de jaren 80 muziek?
3: En is gisteren al begonnen, maar we waren gisteren weg. Dus ik ben er vanmorgen pas ingevallen.
0: Ach, je hebt één dag gemist.
3: Ja, ik heb al één dag gemist.
0: Oké, nou, hou gewoon de radio aan tot en met Pinkstermaandag. Het draaien we alleen maar jaren 80 muziek. Dus
3: ja,
0: het blijft gezellig. Dankjewel voor het meedoen.
3: Oké, dankjewel.
2: Dag. Titelturven.
3: Ja,
0: de zaterdag op Radio Gelderland, maar een zaterdag die een beetje anders is dan de gewone zaterdagen zonder Jan de Hoop. Maar
4: nee,
0: Cindy
4: hoor,
0: is er wel.
4: Hij is er wel, is maar hij is niet hier in de studio.
0: Waar is hij dan?
4: Ja, Jan, vertel eens, waar zit jij?
5: Ja. Ik zit in Sable des Olonnes in Frankrijk op de camping.
4: Ja. Ah. En het leuke is, Hans, ik zie Jan ook. Het is een videoverbinding. En die kunnen dadelijk de mensen die via Kijkradio kijken, kunnen ze Jan daar zitten. Ik zie hem onder een luifel zitten. Je hoort de vogeltjes. Het is bloedheet zo te zien aan Jan zijn rode konen. Zo maken we toch samen een programma. Maar dan, de techniek staat voor niets, hè?
0: Ja, prachtig. Jan, zit je daar in een caravan, in een camper? Wat heb je daar?
5: Ja, we hebben een enorme camper, een hele grote witte bus. En we staan op een hele moderne camping met zwembaden en dat soort dingen. Heel dicht bij zee. En het is 34 graden, geloof ik nu. Oh. Al. Er hangt een soort warmtedeken boven Frankrijk.
4: Okay. Ja, en ik zag Koen aan de warme kant eventjes in zijn zwembroek door het beeld heen wandelen.
5: Ja, het zweet staat op de bovenlip.
0: Okay. Wat gaan jullie doen?
5: Wat we altijd doen, het spelletje Ontdek ons plekje, spelen we uiteraard gewoon. We hebben het uitgebreide weekend weer. We hebben de hoofdpunten van het nieuws, het koekje van de week. In de Schroothoop hebben we uit de jaren 80 uiteraard een beetje van dit van Vulcano. En we hebben de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek. Dus alles zit erin.
0: Ja, ja. En over muziek gesproken en dat mooie...
5: Oh, is dit een
4: keer? Heerlijk, een beetje Italiaanse vibes.
5: Hoi. Ik heb
0: een leuke stroming uit de jaren 80. Okay. Veel plezier vandaag.
5: Oké. Dankjewel.
0: Goeiedag nog.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
6: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden.

0: oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
2: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
6: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
9: De 80's Vierdaagse. Met Jan de Hoop en...

0: Als je het dan niet meer weet, dan ga je gewoon over de na-na-na-na-na. Goedemorgen!
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jan. 8 minuten over 10 alweer. En jongen, jij hebt het toch het leven. Vorige week zei je het nog, ik ga met de camper. Ja. Je zou naar Zeeland gaan, maar je zit niet in Zeeland, hè?
1: Nee, de bedoeling is uiteindelijk Portugal dat we dat gaan halen. Dat is al een heel stuk. Maar we zijn nu in Sable de Olone. Dat is een kilometer of 1200 af van waar jij nu zit. En als ik voor me uitkijk, zie ik mensen op een stepje in een zwembroek richting de zee gaan.
0: Ik ben blij dat ik dat dan niet zie. We kijken naar jou.
1: Het is nu al 34 graden hier. Het is echt aan de pittige kant.
0: Ja, even voor de mensen thuis die alleen naar de radio luisteren. Het is vandaag ook extra leuk om te kijken naar de radio. Want dan kun je de radiostudio zien. En we hebben een live verbinding met jou. Een cameraverbinding. Ja, ja. Dus achter mij zien we jou heel groot op het scherm. Daar lekker met rode konen zitten. Zwetend. Om allemaal leuke dingen. En hier in de studio hebben we Wout. Hey Wout.
2: Hi, goedemorgen. Ja.
0: Wout die helpt een beetje vandaag met het spelletje en zo. Dat is toch ook heel fijn, hè?
1: Dat is goed, ja. Ja, dat is fijn dat hij er is. Zeker.
0: Ja, dus welkom.
1: Zal ik gaan vertellen wat we gaan doen?
0: Doe dat maar eens even.
1: Want we zitten midden in de jaren 80. De jaren 80 trouwens, wat deed jij in de jaren 80, Cindy?
0: Ja, ik was hartstikke puber in de jaren 80. Dus ik had geblondeerd van die lokken, Coupe Soleil. Oh, zijn het lelijk en dat deed ik zelf met waterstofperoxide. Dus ik was meer een soort schildpad, denk ik. Het was echt heel lelijk. Met zo'n matje in mijn nek. Ja, ja hoor.
1: Ja, en ik ging samenwonen met Koen in 1980. Kan je nagaan hoe oud ik ben. En in 1989 begon RTL Veronique uit te zenden. Nou, was ik plotseling op televisie. Ja, dat was ook wat. Zal ik eens vertellen wat we gaan doen? Is dat een idee?
0: Ja.
1: Het spel Ontdek ons plekje hebben we natuurlijk gewoon met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we hebben het uitgebreide weekend weer dat ietsje minder warm is in Nederland. En hier hoop ik de hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week in de Schroothoop, die gaan we meezingen. Een beetje van dit, een beetje van dat van Vulcano uit 1983. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen ethisch muziek.
0: Ja, ethisch muziek. Ja, ik heb net een documentaire zitten kijken over Kylie Minogue. En daar komt haar ex-lover Jason Donovan ook in voor. En wat leuk dat we die nu kunnen horen. Too Many Broken Hearts.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts in the World. Ik weet nog, Cindy, dat ja. in die tijd op Radio 2.
1: Wat een hunk was het, hè? Wat een hunk.
0: Ja, ja, ja. Oh, en hij was een keer in de studio en met Bart van Leeuwen samen. En we waren allebei volledig in katzwijm.
1: Ja, dat snap ik.
0: Op een gegeven moment zei ik tegen Jason, je mag eigenlijk pas echt op de radio. Als je het Countdown t-shirt aantrekt en zonder te blikken of te blozen, trok hij alles uit wat hij aan had. Die Countdown t-shirt aan, je hoort mij heel zachtjes in de vette. Ik geloof dat ik flauwval zeg.
1: Ah. Nou, in die documentaire is die te zien hoe die er nu uitziet. Hij ziet er nog steeds heel patent
0: ja.
1: uit, hoor.
0: Ja,
1: ja, het is nog steeds
0: tegenwoordig, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Maar zo'n leuke documentaire.
0: Een pubertje, hè?
1: Ik was pubertje, ja. Ik ben van 73, dus ja, ik ging in de jaren 80 naar de middelbare school. En ik had dan zo'n agenda. Ken je dat? In die agenda had je van die popagenda's toen. Echt gewoon
0: ja.
1: papieren agenda's.
0: Ja,
1: en ik vond bijvoorbeeld Marty Pello van Wet Wet Wet echt een enorme knappe man. Dus ik heb hem volgeplakt met
0: Oh, je was toch ook bang toen, begrijp ik, ja.
1: Ja, joh, hey, goed, hè. Dat doe je dan, hè.
0: Ja.
1: Nee, dat was een. Ik vond het echt een leuke tijd. En ik had een roze boekentas en die vond iedereen eigenlijk heel erg stom. Maar goed, ik heb hem toch met veel plezier gedragen. Nee, ik vond de jaren 80 leuk. En het leuke is dat we er veel muziek van draaien. Het hele weekend tot en met maandag.
0: Zo is dat.
1: Ja, zo is het. Ben jij ook klaar voor Ontdek ons plekje zometeen?
0: Ja, dat gaan we zo doen. Maar laten we eerst Bob Marley nog even de eten.
1: Goed idee. Ja.
0: Ja.
1: Die zomerse vibes een beetje vast te houden.
0: Of was hij toen al dood eigenlijk?
1: Ik heb eigenlijk geen idee.

0: Bob Marley was dat. Could You Be Loved 1980. Het jaar waarin Beatrix koningin werd. Lelystad werd een gemeente. En 3M, dat weet je misschien nog wel, Cindy, bracht die gele post-it briefjes voor de eerste keer aan.
1: Ach, ja.
0: En Ronald Reagan werd president van Amerika in dat jaar.
1: Ja, en ik heb er nog zo'n blikje van. Dat was van die oranje hagel kon je doen. Kreeg je zo'n blikje bij met een beeltenis van Beatrix op. En dan Juliaan natuurlijk. Mooi.
0: Koen was in die tijd was hier nog een beetje rebels. Die was aan het rellen in Amsterdam, geloof ik.
1: Nou.
0: Terwijl ik thuis zat met de chili con carne die ik uit een pakje had klaargemaakt. We waren net bij elkaar.
1: Koen staat nu achter jou, mooi. Voor de mensen thuis. Even waarschuwen, een hippe zwembroek. Oh. Ja hoor, strakke buik.
0: Hij gaat, want we hebben een apart toilethuisje hier op de camping. Dus we hoeven niet speciaal in dat hok waar iedereen zich wast. Sommige plekjes hebben dat, dus die duikt nu de douche in.
1: Over plekjes gesproken.
0: Ja. Wil Tom even blaffen?
2: Ontdek ons plekje.
1: Ach, de enige.
0: We gaan weer naar een dorp of een plaats ergens in Gelderland. Te winnen de enige echte De Hoop op Zaterdag. Mok.
1: Ik laat de mok voor de mensen thuis ook even zien. Er is echt veel te kijken hoor vandaag. De mok ziet er weer prachtig en stralend uit. Die kunnen ze dus winnen door een antwoord te geven op welk plekje zoeken wij.
0: Ja, en dan mail je naar jan@gld.nl uiteraard met je telefoonnummer en dan maak je kans op die mok. Cindy, wil jij beginnen?
1: Zeker. Dit plekje schonk keizer Otto III aan een klooster.
0: En het plekje bestond ooit uit twee dorpjes.
1: En een deel van het dorp verwijst naar de oeverwallen van de Rijn.
0: Ja, en vakantie of niet, en camper of niet, je kan die mok winnen als je mailt naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Roy Orbison en You Got It, 1989 was dat. En dat was het jaar, Cindy, waarin het wereldwijde web voor het eerst live ging.
1: Ja, dat lijkt echt...
0: Vinden wij nu heel gewoon,
1: dat
0: internet.
1: We kunnen gewoon niets meer zonder, eigenlijk, hè?
0: Nee. En de Berlijnse muur viel in dat jaar. En ik was toevallig met Koen in Berlijn. RTL 4 was net aan het uitzenden. En we hadden ons met ons pasje langs alle afzettingen gebluft. En stond ik naast Joop van Zijl onder het afdakje van CNN... terwijl Helmoet Kool daar voorbij wandelde.
1: Nou ja, heb je ook een stukje van de muur meegenomen?
0: Midden in de geschiedenis in dat jaar. Jazeker, ja, dat ligt nog thuis ergens.
1: Ach, kijk eens, nou, dat is een collectors item geworden. Zeg Jan, wat ik mij afvraag. Heb jij toevallig iets lekkers?
0: Ja.
2: Het koekje van de week.
1: Iets lokaals geproefd de afgelopen tijd?
0: Ja, nou, wat wij doen, we ontbijten 's ochtends en dan gaan we op pad naar een volgende camping. En onderweg stoppen we dan vaak bij een patisserie.
1: Mm.
0: En daar halen we een petit gâteau.
1: Een
0: heel klein
1: gâteau?
0: Taartje. En dat gebruiken we dan als lunch. Dus ja. Dus we hebben iedere dag hebben we eigenlijk gebak. In plaats van de lunch tussen de middag met een lekker kopje koffie. Oh. We hebben onze eigen koffiemachine bij ons. Dus de cortado's komen uit de camper. Het is helemaal goed.
1: Nou, wat een heerlijkheid. En goed, ik heb niks meegenomen. Want je weet, Jan, ik vind dan wel een beetje gek...
0: Nee.
1: Dat als ik neem het niet zelf, dan ga ik niet naar de winkel... om dan koekjes te kopen,
0: nee.
1: Want dan ben ik bang dat ik het allemaal opgeet.
0: Ja, dat moet je niet doen. We zijn trouwens wel heel benieuwd naar de koffiemomentjes van de luisteraars. Of ik nou in Frankrijk ben of niet. Hoe drink je de koffie? Zit er een smaakje in? Welk koekje is erbij? Cindy wil heel graag de fotootjes krijgen daarvan.
1: Dat wel, ja.
0: Dat vinden we leuk en dan gaan we dat delen op de radio.
1: Ja, want dan kan ik het ook niet opeten. Dan kan ik er wel lekker naar kijken. Heerlijk, leuk. Laat maar weten aan ons via de mail natuurlijk.
0: Ja.
1: Of gewoon via de app. En fotootjes zijn zeer gewenst.
2: Het koekje van de week.

0: jaren 80. 4 dagen lang. Dit is de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
6: Een vreemde vraag.
5: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
6: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
5: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
6: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
5: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
9: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
11: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: We kijken even naar de temperaturen. Nijkerk 20 graden op dit moment en Voorthuizen 21,9. De hoofdpunten van het nieuws en het weer met Cindy.
14: Ja, het is zonnig. Temperaturen loopt op naar zomerse waarde van 27 tot zelfs 29 graden. Ja, Jan, ook hier is het warmer, waait een zwakke zuidenwind. En daarom voelt het toch wel lekker warm aan. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog. Temperaturen blijven ook een beetje op deze temperaturen steken. Dan nog het belangrijkste nieuws bij een ernstig verkeersongeluk. Op de Harderwijkseweg in Eerbeek zijn gisteravond 2 personen om het leven gekomen. Politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, waarbij een motor en een personenauto betrokken waren. En de bewoners van de Nijkerkse wijk Korlaar die klagen over geluidsoverlast van de A28 en de Arkhem-Heemweg, maar de gemeente ziet weinig in extra maatregelen. Het onderzoek blijkt dat het geluid binnen de wettelijke normen blijft. Wil je nou precies weten hoe dat zit? Kijk dan even op gld.nl of in de Omroep Gelderland-app.
15: Vivaldi XL in Zevenaar.
16: Tweede Pinksterdag geopend. Kom ook naar het stoffenspektakel.
15: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
16: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
15: De toegang is gratis.
16: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
18: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
19: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: De 80's Vierdaagse. Jan de Hoop en Sint.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Ze deed een keer mee aan de lookalike wedstrijd, Dolly Parton zelf. En werd haar derde.
1: Ja, voor mij wel een of andere drag queen. Ja, ik heb een fantastische documentaire over haar gezien. Die is te zien op NPO Start. Ik denk dat het Uur van de Wolf is of zo. Echt, ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk mens.
0: Zeg,
1: ik hoorde
0: mens.
1: Heel veel drukte bij jou van vogeltjes. Is er iets aan de hand?
0: Ja. Nee, volgens mij niet. Er zijn heel veel vogels in Frankrijk. En wat ook opvalt is dat in Nederland heb je nauwelijks insecten meer als je in de auto zit. De hele voorruit van de camper is bijna ondoorzichtbaar geworden door insecten. Dus die zijn hier wel in Frankrijk.
1: Dus even door de wasstraat. Zeg, ben jij klaar voor een nieuwe ronde? Want mensen vinden het lastig. Ja. Het is niet Linden en het is ook niet Varik. Maar mensen vinden het moeilijk. Dus laten we een nieuwe aanwijzing geven.
0: Ja, laten we dat doen. We zijn dus op zoek naar een plekje ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op Zaterdagmok. En wie wil die niet hebben? En dit zijn de aanwijzingen. Dit plekje schonk keizer Otto III aan een klooster.
1: Plekje bestond ooit uit twee dorpjes.
0: En een deel van het dorp verwijst naar de oeverwallen van de Rijn.
1: Er komt een extra aanwijzing bij. Het behoorde tot 1998 tot de gemeente Maurik.
0: Ja, mocht je de mok willen winnen, dan kunnen ook koude drankjes in eventueel met deze temperaturen. Mail terstond naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer. Ontdek

0: Hij zit met volle mond, hoor je dat zien?
1: Ja, hij is denk ik een lekker koekje aan het eten.
0: Ja, nergens goed voor. En, ja, dat is een lekker Nederlandstalig plaatje uit de jaren 80.
1: Ja, dat kwam toen helemaal op natuurlijk met Doe Maar en zo. Daar was ik groot fan van Doe Maar. Echt, jongen, jongen. Ik had dan een dekbed en een helemaal in de kleuren van Doe Maar. En dan het hoofdkussen, dat waren de vier hoofden van Ernst en Hennie en Jan en Jan. En dan legde ik mijn hoofd op Ernst te slapen.
0: Gelukkig is het daarna helemaal goed gekomen.
1: Zeker, zeker. Ja. Zeg, we hebben leuke koekjes binnen ook.
0: Ja, heb je koekjes? Ja, mergpijpje, begrijp ik.
1: Steven, is aan het mergpijpje en de café noir is voor de hond. Nou, dat vind ik een aparte.
0: Oh, die is lekker.
1: En de hond is dan een bofkont, inderdaad. Dus even kijken.
0: Oh, is
1: iemand.
0: Niet goed?
1: Nee, is zeker niet goed. Hennie, die zit niet aan een koekje, maar wel aan een chocolaatje. Ik hoop dat het uit de koelkast komt, want dat is natuurlijk ook.
0: Alles smelt anders.
1: Alles smelt het natuurlijk. En ik had er nog eentjes, even kijken. Teus zit aan de koffie met een lekker melkbeschuitje. Hij heeft de oplossing Randwijk, maar dat is niet goed.
0: Nee, op de achtergrond hier hoor je allerlei Franse mensen die heel opgewonden met elkaar praten. En als je goed luistert, hoor je vanuit de camper het geluid van de koffiemachine. De cortadootjes komen er zo aan. Dat is toch ook lekker.
1: Oh,
0: en we hebben de Pointer Sisters in de show. De zusjes Punt. Ook uit de jaren 80 dit, hè?
1: Ja. Lekker hoor. We gaan even een beetje in een standje terug. Jij achterover in je stoeltje, want je moet je niet te veel opwinden vandaag in die hitte.
0: Zo is dat.
1: En zometeen hopen we eens gaan horen hoe het weer zich gaat ontwikkelen de komende dagen. Dat zo.

0: Pointer Sisters en Slow Hands, 1981, het jaar waarin Diana en Charles trouwden. AZ kampioen werd. Ja. En Ronald Reagan een aanslag overleefde.
1: Nou, dat is alweer 1981. Ja.
0: 1981, ja. We gaan naar Rico Schreuder van het Weer nu even iets vertellen over Frankrijk, waar wij zitten op dit moment. Er komt hele warme lucht uit Spanje, heb ik begrepen, Frankrijk binnen. Ja. En doordat er een hoge drukgebied boven hangt, blijft dat helemaal stil hangen. Het is een soort deken die er overheen hangt, waardoor het echt bloed en bloed heet is iedere dag, Rico.
1: Ja, ik had Rico nog niet verteld dat jij op de, weer eens op pad bent en dat wij toch een live uitzending hebben. Dat jij gewoon voor de camper zit en dat wij toch, toch samen de show maken, Rico. Dus vandaar dat je denkt van, hoezo, Frankrijk?
2: Ja, dat maakt verder niet uit, hoor. Het weer is ongeveer hetzelfde, denk ik.
1: Ja,
0: ja dat denk
2: met,
0: ik ook.
2: Met Frankrijk, dat we hier in Nederland hebben, want het is hier ook prachtig mooi weer. Zon overgoten en het is op dit moment zelfs al 25 graden. Ik weet niet hoeveel graden het bij jou nu is, Jan, maar hier is het al 25 graden. En we komen uit
0: 29 op het ogenblik.
2: Nou, dat wordt bij ons de maximum temperatuur. 28, 29 graden vanmiddag. De luchtvochtigheid is op dit moment zo'n 50%. Dus het is niet helemaal goed voor mensen die daar last van hebben. Dus het komt omdat er ook wat vocht aanwezig is. Er is wat hoge sluierbewolking aanwezig. Kan ook een enkele stapelwolk ontstaan. En dat heeft alles te maken met een zwak front wat momenteel op de Noordzee ligt.
1: Ja, want er was inderdaad een vraag van een luisteraar, Jeroen. Die vroeg, zou je de weerman even willen vragen over de vochtigheidsgehalte? Ja, want ik heb COPD, dus het is fijn dat hij dat dan weet, dat het niet heel handig is voor hem vandaag.
2: Nee, het is vandaag inderdaad. Nee, het kan wel behoorlijk benauwd aangevoelen vandaag. Ook met die hoge temperaturen erbij. Nou, de komende dagen wordt het geleidelijk aan wat beter wat dat betreft. Temperaturen blijven wel hoger, want het blijft schitterend weer de komende dagen met volop zonneschijn. Morgen zitten we op zo'n 25 graden. Maandag en dinsdag komen we zelfs op 28, 29 graden weer uit. Ook dan zal de luchtvochtigheid hoog zijn. Maar vanaf woensdag gaat de temperatuur naar beneden en wordt er ook wat drogere lucht onze kant opgevoerd. En zitten we met zo'n 20 graden op de meeste dagen.
1: Nou, ik vind het lekkerder, prima klinken.
2: Ja, dat is een stuk beter inderdaad. En het blijft de hele week zon overgoten en er is nagenoeg geen wolkje aan de lucht.
1: Ah, wat fijn. Dat
0: voorlopig maar even de voeten in een teltje koud water, denk ik. Hè?
2: Dat is een heel goed plan, ja.
1: Ik geniet ervan. Ik ga meteen dadelijk even wat korte broeken inslaan, want die heb ik nog niet. Dankjewel, Rico.
2: Graag gedaan weer.

0: Bob Seger was dat, Against the Wind. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, je luistert naar De Hoop op Zaterdag. Voor een deel uit Arnhem, daar is Cindy. En voor een deel uit Frankrijk in Sable de Olonne. Daar ben ik op de camping bij de camper.
1: Ja, daar zit jij gewoon lekker een beetje verwend te worden door jouw eigen koen. Wat heb je allemaal al voorgeschoteld gekregen?
0: Nou, eigenlijk nog niks. Hij is even bezig zwemmen. Hij zit nu aan de yoghurt. Mm-hmm. Met muesli, denk ik, Koen, toch?
2: Ja, muesli.
0: En pruimen. En pruimen zitten er ook in. En daarna heeft hij beloofd dat ik een kopje cortado krijg. Dat is een soort omgekeerde cappuccino.
1: Ah ja, want je bent ook heel hard aan het werken. Zeg, we krijgen leuke berichtjes. Bijvoorbeeld ja, Peter, die zegt, we zijn op weg naar Friesland en genieten van jullie verhalen en vooral de jaren 80 muziek. Vooral dan de Nederlandstalige steengoede muziek. Hè? Ja. Zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig. Vanavond gaat ze ook lekker meeblaren. En ze vindt het dus echt een hele leuke uitzending. Dat is leuk. En wat een toeval. Want wat hebben we nu klaarstaan?
0: Ja, wat een toeval. Nou, ik denk André Hazes met Ik Meen Het.
1: Zo is het.
0: Echt waar? Ja. Zo is het. Ja, 1985. Het jaar van Back to the Future. En Boris Becker die Wimbledon wint.

0: André Hazes, ik meen het, 1985 en naast Back to the Future won 17-jarig oude Becker, Boris Becker, Wimbledon. En Gorbachev werd de nieuwe leider van de Sovjet-Unie.
1: Dat is die man met die vlek op
0: zijn
1: hoofd.
0: In datzelfde jaar.
1: Allemaal in hetzelfde jaar. Ja. Zeg, hoe zit jij er een beetje bij eigenlijk voor de mensen die het niet weten? Ja.
0: Nee, nou, ik zit dus voor de camper. Koen heeft een handdoek opgehangen omdat de zon dan een beetje wordt tegengehouden, omdat het anders veel te warm is hier. En ik ben omgeven door allerlei apparaten. Er staat een laptop voor me waar ik in kan zwaaien. Daar zit de camera in. En ik heb apparaatjes voor de verbinding een stukje verderop. Omdat die heel veel herrie maakt, staat een ander apparaat tussen de bosjes de uitzending te regelen. Kortom, het zijn zware omstandigheden.
1: Ik snap het. Ik had thuis ook zware omstandigheden deze week.
0: Ja, ja, Willemijn, hè? Examens.
1: Rosemarijn.
0: Rosemarijn.
1: Maar leuk dat je het vraagt.
0: Examens.
1: Nee, het is niet erg. Ze heet Rosemarijn. En ze is 17 geworden vorige week. Ja. En ze had de laatste examens deze week. En ze had het loodzwaar natuurlijk. En dat betekent ook voor mij loodzwaar. Want ja, je moet het allemaal maar verduren van je puberdochter natuurlijk. Maar nu is ze klaar. Dus ik ben benieuwd wat ze nu gaat doen. En nou is het afwachten. Of dat ze wel of niet geslaagd is.
0: Waarschijnlijk school voor journalistiek, hè? Begrijp ik.
1: Ja, leuk hè? Vind ik in ieder geval toch wel leuk. Maar ze zei wel al, ik wil niet gaan doen wat jij doet hoor, mam. Maar goed, ik ben benieuwd wat ze dan wel gaat doen. Want ze vindt dat veel te hard werken. Ja,
0: dat is het ook. Is dit Jimmy Cliff niet?
1: Dit is Jimmy Cliff. Tot aan het nieuws.
0: Ja, drink.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we tweede Pinksterdag al geopend vanaf 11 uur.
8: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de

0: een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
4: Het grootste assortiment geraniums, terras en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk, 10 plus 2 gratis.
5: De 80's Vierdaagse. Met Jan de Hoop en

0: George Benson en Give Me The Night, terwijl Koen even in de camper is gaan zitten, want daar staat de airconditioning aan. Het wordt hier steeds maar warmer en warmer, Cindy.
1: Ja, voor de mensen die nu pas inschakelen, je luistert naar De Hoop op zaterdag. En de hoop is er zeker vanuit Frankrijk. En dat doe jij hoeveel weken, Jan?
0: 6 achter elkaar.
1: Ja, en dat is elke keer vanuit een ander plekje. Dus de mensen reizen met je mee, hè?
0: Ja, we gaan uiteindelijk richting Portugal, is de bedoeling. Terwijl hier nu een Bretons koekje geserveerd wordt bij de Cortado.
1: Mm-hmm.
0: Is ook lekker, hoor. Die zijn lekker kruimelig, zijn ze.
1: Heerlijk, we hebben toch een knagende Jan in de uitzending. Want ik miste het wel een beetje, ja. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Zal ik eens vertellen wat we gaan doen de tweede uur?
1: Ik vind het een verrassing, denk ik, om te horen wat we dit uur gaan doen. Ja.
0: Ja, het is altijd verrassend. Het spel Ontdek als plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok uiteraard. Jij doet de hoofdpunten van het nieuws in deze bloedhitte met jouw warme stem. In de schroothoop een beetje van dit, een beetje van dat. Vulcano uit 1983 en Phil Collins gaat zo zingen. De heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.
1: Ach, ja, zo is dat. Want dat heeft Jan voor zijn vakantie nog wel even gedaan. Hij heeft het maar druk gehad voor zijn vakantie om al die cd's naar beneden te gooien. En het ook voor nu weer heerlijk samen te stellen. Nog een heel uur De Hoop op zaterdag hier bij Radio Gelderland.

0: Phil Collins en Two Hearts. Radio Gelderland luister je naar 1988. Nederland wint in dat jaar.
1: Ja.
0: Met Europa Cup voetbal.
1: Ik vond het afschuwelijke shirtjes die ze aan hadden.
0: Zelfstandig en PSV wint de Europa Cup.
1: Ja. En ik, Koen, wat gaat hij nou weer doen?
0: Ja, die is aan de afwas gestart. We hebben dus een speciaal toilethuisje achter ons. Ja, het privé-sanitair heb je tegenwoordig op de camping. Vroeger moest je met een rol toiletpapier richting de wc. Dat is niet meer. Heel veel campings hebben privé-sanitair.
1: En hij is nu. Het geluid wat we horen. We horen bordjes inderdaad. Ja, ja, heerlijk. Ja. Dit is het echte campinggevoel. Het echte campinggevoel.
0: Zo is dat. Ja.
2: Ontdek ons plekje.
0: En dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we geven aanwijzingen. En als je het weet, dan mail je terstond naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer. En dit zijn de aanwijzingen.
1: Ja, de laatste aanwijzingen.
0: Ja, allemaal. We doen ze allemaal. Dit plekje schonk keizer Otto III aan een klooster.
1: Het plekje bestond ooit uit twee dorpjes.
0: Een deel van dit dorp verwijst naar de oeverwallen van de Rijn.
1: Het behoorde tot 1998 tot de gemeente Maurik.
0: Het is inmiddels bij de buren ingetrokken, zie ik je staan.
1: Ja, en de laatste aanwijzingen. Vanaf hier kun je met het pontje naar Amerongen.
0: Ja, mocht je het weten, mocht je een Eureka-momentje hebben, mail dan naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Chris Ria en Josephine, hij gaat nooit meer naar huis voor kerst, hè?
1: Nee, nu echt nooit meer. Ja, misschien in de hemel. Nee. Dat ze daar ook kerstfeest vieren, dat zou natuurlijk kunnen. Nee. Dat weet ik niet.
0: Nee. Josephine was dat.
1: Lekker hoor.
0: Zijn er nog bijzondere mailtjes?
1: Nou ja, mensen die vertellen wat ze zo al lekker erbij nemen bij de koffie. Ik zie een heel leuk fotootje binnenkomen van Natasha. Die ook zo te zien ergens bij een staakcaravan zit. Dus ik denk dat die ook lekker ergens aan het genieten is. Ik zie mooie bloemetjes, een staakcaravan. Ik denk een soort van cappuccino. En daarbij echte goudse stroopwafels.
0: Stroopwafels, ja. Die hebben ze hier in Frankrijk ook, jazeker. Het is dan grappig om radio te maken. Ja, zeker.
1: Ik ga stroopwafels. Letters de stroop, of wat is het?
0: Stroopwafel, denk ik een beetje in het Frans. Hè. Je moet ook veel pff doen in het Frans.
1: Oh, ja, veel zichten.
0: Merveilleux, extraordinair. Dat doen die Fransen een beetje, ja. We hebben Barbara Streisand en Barry Gibb trouwens in de show. Die doen ook altijd mee. Ja, Barbara belde nog. Die had gehoord dat we de ethisch zouden doen. En die zei, Jan, ik zit er toch al in.
1: Ja. En jij zegt, ik ben de broertste niet, zeg jij.
0: Nee, ik heb haar gerust kunnen stellen.
1: Dat snap ik.
0: Guilty. Een lekker plaatje.
1: Kijk, en zij kan ook een beetje zuchten. En hij ook. Hè? Een beetje zwijmelen. Ja. Net zoals de Fransen. Lekker hoor. Zometeen naar de Schroothoop. Ben ook benieuwd wat dat dan weer allemaal voor ons in petto heeft. Maar eerst is Barbara en Barry.

0: Barbra Streisand, Barry Gibb, Guilty was dat.
1: Als dit van die prachtige witte hoes? Dat ze in die witte,
0: ja, geloof het wel, ja.
1: Witte blouse en zo. Ja. Ja, dan heb ik die nog thuis.
0: Ja. Barbra, vriendin van de show.
1: Ja, zo is het.
0: Ze luistert altijd via de app.
1: Zeg, Koen is daar lekker aan het... Oh, Koen! Wat doe je nu?
0: Oh!
1: Wat de afval aan doen. Van de schoothoop.
0: Ja, dat ging niet helemaal goed, geloof ik.
1: Nee.
0: Een plaat die je nooit meer hoort, maar die je zo meezingt. En dat is deze zeker, denk ik. 1983 is het jaar, Cindy. Toen was jij er al. Jij was een puber,
1: heb je net verteld. Ja, ik was 10 jaar oud. En ik kan me dit nog herinneren. Jazeker.
0: De eerste versie van Microsoft komt op de markt.
1: Mijn moeder was daar een hele vroege adapter, een early adapter. Dus we hadden zo'n enorme grote computer. En die was dat er ook aan het programmeren. Dat duurde heel lang voordat hij opgestart was, ja.
0: Ja, die deed eigenlijk niks. Loesje verscheen voor het eerst en 550.000 mensen, ik liep daarbij moet ik zeggen, demonstreerden in Den Haag tegen de kernbom, al heel lang geleden.
1: Mijn buren ook, ja.
0: De eerste reageerbuisbaby wordt geboren, Stefanie. De cd komt op de markt en Vulcano, daar gaat het om, heeft een hit met een beetje van dit en een beetje van dat. Luf was gestopt, Luf ken je nog wel, hè?
1: Mm-hmm.
0: En componist Hans van Hemert was op zoek naar iets nieuws en dat werd Vulcano. En ze deden met het liedje mee aan de voorronde van het Songfestival, maar mochten daar helaas niet naartoe. Een beetje van dit haalde in 1983 de 7e plaats in de top 40.
2: Gered van de schoot.

0: Ja, waarschijnlijk is dit een guilty pleasure waar je eigenlijk niet van mag houden. Maar ik vind het geweldig. Veel kou en een beetje
1: doe
0: van
1: mij
0: dit
1: maar een zwarte, doe mij maar een blondje. Dat zouden we nou niet meer zeggen,
0: gaat
1: toch?
0: Over het, nou, het gaat kleurhaar. Over het haar, denk ik hoor.
1: Denk het
0: ja,
1: denk
0: dat
1: het
0: denk
1: ook.
0: Ik wel, ja.
1: Zeg,
0: ja,
1: we hebben iemand
0: over
1: in
0: kleur gesproken.
1: Ik wil nog even zeggen dat er ook in Spanje naar ons wordt geluisterd. Peter Fransen zit
0: heel
1: in
0: goed
1: Spanje lekker te luisteren. Daar is het ook ongetwijfeld warm.
0: Ongetwijfeld misschien nog wel warmer dan hier. En wij zitten dus in Frankrijk met onze enorme witte camper. 7,80 meter lang is dat ding, inclusief de fietsen die achterop zitten. En ik durf hem niet te rijden, dus Koen die moet de hele afstand achter het stuur. En als we dan een beetje lang onderweg zijn, krijgt hij rond 2 uur 's middags altijd een soort slaapaanval. Dan gaat hij heel hard naast me zitten geeuwen en dat is echt doodeng.
1: Maar dan stop je toch?
0: Raast. Nou ja, uiteindelijk wel. Maar er moet wel een benzinestation in de buurt zijn.
1: Oh ja. Nou, het is nog een hele onderneming. Toch fijn dat je ons meeneemt in jouw angstige verhalen en je reisverslagen. Ja, want Jan blijft zeker gewoon gezellig radio maken. Ik kan het niet
0: zo
1: missen. En ik kan hem ook niet missen, dus dat is handig. Het nieuws is onderweg, maar eerst UB40.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Het is 11:30 op Radio Gelderland. In Beek-Urberg is het 24,1 en in Elburg 25 graden. De hoofdpunten van het nieuws en het weer met Cindy.
13: Ja, want ook vanmiddag is het zonnig en zomers warm. 27 tot 29 graden. Een zwakke zuidenwind. Het gaat wel naar het westen draaien. Dan wordt het ietsjes koeler. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers met temperaturen van 25 graden of meer. Belangrijkst Gelders nieuws: bij een ernstig ongeluk op de Harderwijkseweg in Eerbeek zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. Zowel de motorrijder als de automobilist die overleden ter plaatse aan hun verwondingen. En in Nijmegen wordt het weekend een feest georganiseerd voor jongeren die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Het evenement in cultuurhuis De Lindenberg-Aldenhorf is bedoeld om deze jongeren, die vaak niet de middelen hebben voor culturele activiteiten, toch een kans te geven om te genieten van muziek en dans. Wil je er meer over weten? Kan hoor. Kijk dan op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
14: Nu de Tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
15: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
15: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
17: Kom ook naar het stoffenspektakel.
18: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
17: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
18: De toegang is gratis.
17: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
19: De 80's Vierdaagse. Jan de Hoop en Sint.

0: Cockrobin, The Promise You Made, 1986. Een elfstedentocht in dat jaar. Dat kan je je bij deze temperaturen nauwelijks voorstellen, denk ik. Evert van Benten won en CDA won met Ruud Lubbers de verkiezingen enorm. En er was een kernramp in Tsjernobyl, waardoor je de sla uit je eigen tuin niet meer kon eten in die tijd.
1: Nee. Ja, het staat er allemaal nog in mijn geheugen gegrift als puber en tiener zijnde. Ja hoor, dan begin je een beetje voor het nieuws te interesseren. Ja, zeker.
0: Ja, zeker, zeker. We zijn toe aan de administratie. Wout, vriend.
1: Wout is er vandaag bij om het allemaal in de gaten te houden. Je hebt het druk gehad, hè Wout?
2: Ik heb het best druk gehad.
1: Dat is de eerste keer, hè?
2: Eerste keer, maar er zijn veel goede antwoorden binnengekomen.
1: Ja, dus het zweet staat ook bij hem op zijn bovenlip, Jan, van het harde werken.
2: Ja. Ja, er zijn in totaal 152 inzendingen geweest en daarvan zijn er 68 goede antwoorden binnengekomen.
0: Nou, 84 fout.
1: Nou, ook Frankrijk is weer fenomenaal. De rekenmachine is niks mis met jouw bovenkamer. Hit, ja.
0: Nee, precies. We gaan bellen zo met de winnaars. Hè.
1: Ja, wat voor slingertje aan het rad wil jij?
0: Ja, nou ja, het is heel warm. Ik zou een klein slingertje doen.
1: Oké, dan gaan we een beetje een slap slingertje. Ja. Niksig slingertje. Een beetje niksig dit, ja. Wout, kan jij zien welk nummer erop staat?
2: Nummer 33.
1: Nummer 33.
3: Ontdek ons plekje.

0: Paolo Conte, hij was advocaat. En zong een beetje in de bar af en toe. En toen kwam dit langs Gli Imperiabili. En dat werd een wereldhit.
1: Nou ja zeg. En is hij daarna overgestapt tot het muziekbestaan?
0: Ja,
1: of is hij advocaat gebleven?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Hij heeft ook al een hitje gehad met Max. En nog een hitje. Dat waren leuke plaatjes.
1: Ja, een beetje pratende Italianen doen het altijd goed natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Zeg, ben jij er
0: dan
1: klaar voor?
0: Dan gaan we bellen met de winnaars.
1: Ja? Ja? Okay.
0: Voor zover je daar klaar voor kan zijn. Ja. Bellen met de winnaars. En Cindy, wie had het als eerste goed?
1: Nou, als eerste, we loten tegenwoordig gewoon. Hè? Want we hebben zoveel mensen die... We willen iedereen een eerlijke kans geven. Dus het gaat niet meer om de snelheid. Iedereen maakt kans. Maar Jan Willem Burger, hallo.
2: Goedemorgen Cindy en Jan natuurlijk.
0: Goedemorgen, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je vandaag? Hoe is het
2: prima,
0: met je vandaag, Jan?
2: Prima, uitstekend.
0: Ja. Zit je met je voeten in een teltje koud water?
2: Nou nee, zo erg is het bij mij niet.
0: En wanneer wist je het?
2: Ja, ik wist het eigenlijk al met de dat het bij de gemeente Buren hoort tegenwoordig en bij Maurik vroeger. En twee dorpjes, Ek en Wiel. Dat is de oplossing.
1: Maar wat is het antwoord, Jan Willem?
2: Ek en Wiel.
1: Ek en Wiel, en zo is het. Wil je daar applaus voor jouw goede antwoord?
2: Heel graag.
1: Kijk eens. Ja! Dan hebben we nog iemand die blij is, Jan.
0: Ja, dat is volgens mij Marianne.
1: Hallo Marianne.
0: Marianne is, is flauwgevallen in de hitte, denk ik. Oh, daar is ze. Goedemorgen Marianne.
3: Ik ben er.
0: Ja, hoe blij ben je?
3: Ik vind het heel leuk, want ik heb nog nooit een mok gewonnen bij jullie. Dus ik vind het helemaal geweldig.
0: Heb je er al een plekje voor?
3: Ga ik opzoeken. Komt helemaal goed.
0: En misschien een speciaal kastje of zo.
1: Ja,
3: ik denk wel dat dat nodig is,
1: het
3: of
1: is
3: niet?
1: Het is een collectors item, hè? Dat weet je, hè?
3: Moet er heel zuinig op zijn.
1: Ja, zeker.
0: Nou, hij kan ook in de vaatwasser, hoor.
1: Dat wel, maar je moet er wel zuinig op zijn. Jan-Willem, het is ook jouw eerste, hè?
2: Ja, het is ook mijn eerste, klopt.
1: Ach, kijk nou toch eens. We hebben twee gelukkige winnaars die voor het allereerst die prachtige mok winnen. Wil jij ook applaus, Marianne?
0: Ja, dat is fantastisch.
3: Dag.
1: Ja? Gaan we ook zorgen dat Marianne applaus... Ik moet ze even wakker maken, hoor. Jongens, kom eens.
0: Ja, het is warm, hè?
1: Hé, wat fijn. Nou, goed.
0: Heerlijk. Nou, allebei hartelijk dank voor het meedoen.
3: Ja, nog een fijne vakantie, Jan.
0: Ja, dankjewel allebei. Een fijne dag nog in deze hitte.
1: Jo, oké.
0: Sterkte. Het is leuk, hè, radio maken. Ja, dat was het. En het goede nieuws is, Cindy.
1: Volgende week doen wij het gewoon weer.
4: Ontdek ons plekje. Beat.

0: 1982. Sexual Healing van Marvin Gaye. Het jaar waarin E.T. in de bioscoop was.
1: Oh, E.T. Die heb ik zo vaak gezien. Ik moet zo huilen. Ja, ik vind het nog steeds een legendarische film. Nog steeds. Dat daar nog geen remake van is.
0: Mag ik je een complimentje geven?
1: Mij een complimentje geven?
0: Mag ik je een complimentje? Ja, ja, zeker. Ja, dat doe ik echt voortdurend.
1: Maar
0: ja, ga even recht zitten. Ja. Dat je dat allemaal doet daar. Want je zit nu, voor de mensen thuis die dat niet zien op televisie, Cindy zit achter dat immense mengpaneel. Nou, doet ze dat wel vaker. Maar dan moet ze ook nog de verbindingen in de gaten houden. Ik ben in beeld, dus ze moet in mijn oor roepen. Rechtop, Jan. En ja, benen bij elkaar en dat soort dingen. Dus
1: ja, je moet straks even gaan liggen, denk ik. Want je zat iets te wijdbeens. We konden zo.
0: Het moet een beetje netjes zijn. Dus je moet straks even gaan liggen, denk ik.
1: Ik zeker wel, ja. Het is wel even hard werken, maar Jan, het is altijd gezellig en warm, hè, natuurlijk. Dus er is geen enkel probleem. Nee. En ik kijk alweer uit naar volgende week. Zullen we eerst nog, voordat we even met Xandra gaan praten, nog eentje doen? Zullen we Diana Ross doen?
0: Ja. Vind je dat leuk? Ja, laat, dan kan jij ook even upside down misschien.
1: Ja, dat wou ik zeggen.
0: Misschien is dat een idee.
1: Ja, ik ga dan even horizontaal.

0: Diana Ross. En Upside Down, bijna aan het eind van de Hoop op Zaterdag. We hebben het gered, Cindy.
1: Ah, ja, we hebben het gered. En weet je wie er ook als van ouds gewoon is? Goedemorgen,
0: ik denk Jan.
1: Ja.
0: Hey, Xandra, goedemorgen.
2: 80 keer de groetjes, hè, vanuit Arnhem.
0: Ja, 80 keer de groetjes terug, hè. Want ja, we zijn heerlijk met die jaren 80 vierdaagse bezig.
1: Ik vind het heerlijk, nog tot en met maandag, hè.
2: In binnen- en buitenland, ja, dat bewijst Jan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Zeker, ja. Ik ben met mijn European Tour 2026 bezig.
2: Geweldig.
1: Ja, wat ga jij doen vandaag? Even buurten. Jij blijft gewoon in Gelderland, toch?
2: Ja, ik ga niet even buurten. Ik ga gewoon lekker 80 vierdaagse graag voortzetten. Ja. Maar in plaats van een taart, Jan, gaan we titelturven. Welbekend spelletje. Oh, ja. En daar heb ik een heel erge guilty pleasure voor. Een duo tussen een Amerikaan en een Française. Dus als men straks telt hoe vaak die titel voorkomt, wat wacht je dan? Geen taart, maar een bamboe-oplader. Tevens een klok en thermometer.
1: Nou alles in één. Dan ben je meteen klaar.
2: Ja. Kan niet op, hè?
0: En kosten nog moeite worden gespaard bij Radio Gelderland, dat merk je wel. Hè?
2: Zo is dat, ja. Puzzels zijn verleden
0: Cindy
2: tijd.
0: Cindy gaat even liggen, denk ik.
1: Ja, ik moet even bij. Nou, ik ga eerst naar huis liggen voordat ik ga liggen. Het lijkt me verstandiger dan.
2: En jij, Jan?
0: Ja. Nou, wij gaan morgen verder. En dan zijn we waarschijnlijk volgende week bij de show in Frankrijk. Dus Cindy, hartelijk dank. Xandra, hartelijk dank. Alle luisteraars uiteraard, hartelijk dank. Ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren. En ik wens iedereen namens het complete Omroep Gelderland team een mooie zaterdag.

0: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
13: A18 Sierbestrating is op Tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers.

0: kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan is er nog verkeer te melden in Gelderland. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 7 minuten vertraging. En op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 6 minuutjes.
2: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
4: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
6: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen.
7: De 80's Vierdaagse. Met

Level 42, To Be With You Again. Ze treden nog steeds op, maar King mag met pensioen. Hij is 67, maar waarom zou hij? Goedemiddag, de ethisch vierdaags op Radio Gelderland. We zitten er middenin. Leuk dat je meeluistert met veel vertrouwde muziek. En wat is er veel goeds voortgekomen uit de jaren 80. Daar zijn deze dagen ook voor om al die fijne titels nog eens langs te laten komen. Dit uur onder meer Roxette, The Talking Heads en Dire Straits. En wat was onze inzending ook alweer voor het Songfestival 1986? Op de blote voeten was dat. Perfect ook voor de Lambada.

van de conditie, maar uiteindelijk dansten we allemaal de lambada in de zomer van 1989. Dit was Kaoma. Ja, wat staat je bij van de 80's? Misschien wel de videoclips, daar werd behoorlijk mee geëxperimenteerd. Er was er één met een tackle, een getekende.

Fraction, Too Much Friction. Ja, en in die clip zag je die tackle lopen. Een nummer van Tim Finn. Zijn eerste soloplaat na Split Ends, waarin hij met broer Neil samenwerkte. Dat gebeurde later opnieuw in Crowded House. Die komt zeker ook nog voorbij. Het is zaterdag, autowasdag bij uitstek. Rose Royce had in 81 de hit Car Wash al gehad. Ze kwam wederom met iets heel swingends. Dit is RR Express.

frizzelzizzel, alles heeft een ritme. De deelname van Nederland aan het Songfestival in Noorwegen 1986. Twee zussen, twee vriendinnen die uit het koor van Kinderen voor Kinderen kwamen. En dan maak je dit mee. Wat een waanzinnige droom.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
10: Vivaldi XL in Zevenaar.
11: Tweede Pinksterdag geopend.
12: Het is praktisch 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Delwijnen is het 26,1 graden. En in Stenenkamer hou je vast 30,6. Het weer in Gelderland. Ook vanmiddag is het zonnig en zomers warm met 27 tot 29 graden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 12 graden. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Bij een ernstig verkeersongeval op de Harderwijkserweg in Eerbeek zijn vrijdagavond 2 mannen om het leven gekomen. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding tussen een motor en een personenauto. In Nijmegen wordt dit weekend een feest georganiseerd voor jongeren die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Het evenement biedt muziek en dans en is bedoeld om deze jongeren een culturele ervaring te bieden die anders financieel niet haalbaar zou zijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar verkeer, files en vertragingen in onze provincie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 7 minuten op onthoud. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 13 minuten vertraging. Welke looks had jij in de jaren 80? Zometeen Roxette met The Look.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
16: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
17: De Ethisch Vierdaagse. Sandra Rakier.

Roxette met de look op Radio Gelderland. En die look die hadden ze zeker. Kort geknipt, piekhaar, stijl omhoog. En niet alleen in thuisland Zweden boekten ze succes. Heel Europa was dol op Roxette. Helaas zijn ze er allebei niet meer. Marie Frederiksson en Pelle Alsing. Ze overleden kort na elkaar. Maar de look, die blijft ons altijd bij.

De Amazing Stroopwafels met de Oude Maasweg ligt ver buiten het Gelderse, maar kan ook hier op sympathie rekenen. Een band die echt in de jaren 80 op sterkte kwam. Hun naam is een smakelijke en des te leuker dat ze ook een nummer uitbrachten dat gevulde koeken heette. Dat smaakt naar meer. En dan komen we uit bij Think van Aretha Franklin en de Blues Brothers.

The Talking Heads, Slippery People, over het geluid van de jaren 80 gesproken. Zo'n nummer dat je meteen juist in de tijd plaatst. 1985 om precies te zijn. Dezelfde periode dat Karin Francine Anne Meijs haar doorbraak zou krijgen. Wie is dat, vraag je je af? Het gaat om zangeres Nadie, daar heb ik het over. Opvallend is dat haar artiestennaam de naam is die ze haar dochter juist meegaf. En die bracht haar succes. Zoveel als Wind Force 11. Mijn tip is, luister ook een keer het hele album waar die op staat. Land of Ta.

Nadie op Radio Gelderland met Wind Force 11. En met een goede windkracht waaien we door de ethisch heen. Een oplettende luisteraar die merkt op dat niet de zanger van Roxette is overleden, maar dat het om de drummer gaat die kort na de zangeres overleed. Per Gessle is er nog gewoon. Dankjewel voor de opmerkzaamheid. We vieren de ethisch, we vieren muziek. Dat doen we dit hele Pinksterweekend. En voor het betere zomergevoel is dit Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Oftewel, leven de jaren 80.

Daar worden we toch vrolijk van. Give It Up van Casey and the Sunshine Band. Het is een bijzonder weekend op Radio Gelderland. En daarom spelen we ook weer een spel, het welbekende titelturven. Dat doen we volgend uur en wel met een nummer dat een aardige guilty pleasure is, vind ik zelf. Ik vertel er nog niet te veel over, wel wat er te winnen valt. Een bamboe draadloze oplader. Pak dus vast pen en papier. Je hoort ze al, dit zijn de Dire Straits. Tot het nieuws van 1 uur, Money for Nothing.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule, locatietheater over Hendrik Lorentz, Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
9: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij.

0: Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek, 15 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 9 minuten op onthoud. En als ik zeg, op hun shirt stond de tekst Choose Life. Welke band schiet je dan te binnen? Je hoort ze zo.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland. Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, dus het kacheltje Voorden.
3: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
4: De 80's Vierdaagse.

zetten ze daarmee de jaren 80 op hun kop. En inderdaad, het was die clip waarin ze dat witte shirt met zwarte letters droegen, Choose Life. Veel luisteraars wisten dat meteen, wel bekend met de 80's. En dat is waar het om draait dit Pinksterweekend, de jaren 80. Tot 2 uur houden we de stemming hoog, met onder andere Kool & The Gang, Gloria Estefan, Talk Talk en Joe Cocker. En met wie we gaan titelturven, vertel ik je zo. Eerst wat sensatie op de synthesizer met Depeche Mode. Is ook al een paar keer omgevraagd. Just Can't Get Enough.

Just Can't Get Enough, zingt Depeche Mode. En geen zorgen, we hebben nog lang geen genoeg van ethisch muziek. Sterker nog, we gaan er een spel mee spelen. Titelturven. Deze ethisch vierdaagse spelen we elke dag een paar keer het bekende zenderspel Titelturven. Leuk als je meedoet, de prijs is niet mis. Als jij het aantal keer dat een titel voorkomt in een plaat juist stelt, maak je kans op een bamboe-oplader voor je telefoon, die ook dienst doet als klok en thermometer. Ik laat je zo het nummer Together We're Strong horen, gezongen door Patrick Duffy en Mireille Mathieu. En als jij telt hoe vaak Together We're Strong wordt gezongen, mail dan het getal naar xandra@gld.nl of app 06 22 22 13 42. 06 22 22 13 42. Hoe vaak hoor jij Together We're Strong? Titelturven.

1983, Amerika en Frankrijk slaan de handen ineen met dit nummer. Together We're Strong. Patrick Duffy, die we vooral kennen als Bobby Ewing uit Dallas, en Mireille Mathieu zingen de sterren van de hemel. Maar hoe vaak? Hoe vaak durfde jij Together We're Strong? Ik hoor het graag via xandra@gld.nl of de app 06-22-22-13-42. Blijven we nog even in Frankrijk met Frans Gall. Hela, hela. Met recht een enorme retour nadat ze in 1965 het Songfestival won met Poupée de Cire. Toen was ze pas 16 jaar oud, in 88 uitgegroeid tot een zangeres van formaat.

0: Frans Gal op Radio Gelderland. Het is 13:58.
1: Titelturven.
0: Ja, en dat deden we met Together We're Strong van Patrick Duffy en Mireille Mathieu. En Megan, die heeft heel druk meegeteld. Goedemiddag, Megan.
2: Goedemiddag.
0: Spreek ik met een jaren 80 fan?
2: Ja, wel echt eigenlijk, ja.
0: Ben je opgegroeid in de jaren 80, verwekt of geboren?
2: Nee, allemaal niet, nee. Geboren in 2000.
0: 2000, maar je luistert lekker de muziek van je ouders mee.
2: Ja, heerlijk, ja. Beetje verplicht, maar wel lekker, hoor.
0: Beetje verplicht, ja. En dan doe je mee en dan hoor je dit nummer. Hé, hoe vaak telde jij Together We're Strong?
2: 28 keer.
0: Nou, dat is hartstikke goed, Megan. Hebben je ouders meegeteld?
2: Ja, alle drie.
0: Ja, nou, ik vind het knap, hoor, want het is lekker weer buiten. Je denkt, iedereen is de hoort op, maar jullie zijn aan de radio gekluisterd.
2: Ja, ja.
0: De prijs, Megan, is een stuk moderner dan het lied van destijds. Een bamboe-oplader die multifunctioneel is. Vind je dat wat?
2: Oh. Nou, wat lekker.
0: Ja? Waar bel jij vandaan?
2: Apeldoorn.
0: Mag ik even een hoera uit Apeldoorn?
2: Van mij?
0: Ja, van jou. Heel goed, hartstikke leuk. Nou, er waren meer mensen die het goed hadden. Ook mensen die er net eentje naast zaten, 29 of 27 hadden geteld. Maar jij hebt het dus helemaal goed en reageerde snel. Heel veel dank iedereen voor de reacties. Blijf nog even wachten voor je adresgegevens, Megan. Wat ga je deze Pinksteren doen?
2: Helemaal niks.
0: Ah, ben je normaal zo druk?
2: Ja, nogal een druk leven met veel sociale verplichtingen. Dus we dachten, we gaan het weekend helemaal lekker niks doen.
0: Ja, het is pas zaterdagmiddag. Hè? Ben benieuwd of het lukt.
2: Ja, dat wel, ja.
0: Ik heb goed nieuws voor je. We draaien nog tot maandagmiddag 6:00. Alleen maar jaren 80 muziek. Blijven jullie erbij?
2: Nee, hey, zal ik doen.
0: Hartstikke
2: wel,
0: goed.
2: Hè?
0: Jij ook. Goed aan je ouders.
2: Doei.
0: Hoi, hoi. Perhaps love is like a resting

In de reeks duo's die in de jaren 80 samengewerkt hebben. John Denver en Placido Domingo. Het is 2:15. Nog even het goede nieuws over titelturven. Vanmiddag met Erik komt er nog een ronde langs, hoor. Dus gewoon erbij blijven. Er zijn nog genoeg bamboe-opladers. Tot het nieuws van 2:30 is dit Sheila E. met The Glamorous Life. Een paar jaar geleden kon je gewoon een workshop van haar volgen in Arnhem. Drummen met Sheila. Zo bijzonder en ook zo gewoon.

0: nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Het is 2:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nieuw-Waal is het 26,9 graden en in Ochten 28,4. Het weer in Gelderland. Ook vanmiddag is het zonnig en zomers warm met 27 tot 29 graden. Met een zwakke zuidenwind die later naar het westen draait. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen en komende nacht daalt de temperatuur naar 12 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Harderwijkerweg in Eerbeek zijn vrijdagavond 2 mannen omgekomen bij een ernstig verkeersongeval tussen een motor en een personenauto. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk, waarbij de 19-jarige autobestuurder uit Eerbeek en de 57-jarige motorrijder uit Haren ter plaatse overleden. En na ruim 40 jaar moet Museum Veluwezoom vertrekken uit kasteel Doorwerth vanwege nieuwe plannen voor het kasteel. De collectie die bekend staat om de kunst van de Oosterbeekse school moet plaatsmaken voor een nieuwe indeling. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan is er nog verkeersinformatie te melden in Gelderland. Op de A30 Ede richting Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De weg is dicht. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 14 minuten vertraging.
12: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
16: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
17: De Ethisch Vierdaagse. Sandra Rakier.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody op Radio Gelderland. Ja, als je het hebt over supersterren in de jaren 80, zij was er één. En wat wil je ook met Diana Warwick als tante en een moeder die bij Elvis zong, dan zit het wel goed met die zanggenen. Leuk dat je erbij bent dit ethisch weekend. Even wat ethisch info. Midden jaren 80 verkende veel jongeren Nederland per tienertour, waren de bijbaantjes bij voorkeur op koopavond, stonden Jan Wolkers en Harry Mulisch op de leeslijst en deden we het bij het stappen de hele avond met één drankje. 7-Up?

Talk Talk met Life is What You Make It. Mooie boodschap. Het is toch voor een groot deel wat je er zelf van maakt. Maar slag om de arm, want voor het zeggen heb je het niet altijd. Tijdens Hemelse Helden op Hemelvaart waren er een aantal luisteraars verbaasd dat zanger Mark Hollis al een tijdje terug overleed. De band treedt dus ook niet meer op, maar blijft een echt jaren 80 icoon. Het is bijna 2:10. David vraagt op de app of de nummers die we nu horen nog in de top 80 kunnen staan maandag. Tweede Pinksterdag zenden we die uit, die top 80 van de jaren 80. Ja, dat kan zeker, David. Goed mogelijk. Heb je gestemd en hoor je nu een van je keuzes? Ze vallen daarmee niet buiten de top 80. En dat betekent dat als Gloria Estefan jouw favoriet is, ze gewoon kans maakt op een plek in die top. Dit is Anything For You.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Anything For You. Dat is heel wat anders dan dat drukke conga, hè? Het is 9 voor 2, altijd gespitst op Gelderse artiesten. Ook tijdens deze ethisch special ontdekte ik zojuist dat Kees Tolk afkomstig is uit de Betuwe. Hij is daar geboren. Het grootste deel van zijn leven woont hij al in Groningen, maar zijn roots liggen toch echt in onze provincie. En of hij dit daar ook schreef, daarvoor gaan we even extra opletten. Dit is Pico de Luxe, met misschien wel een Gelders tintje.

0: Ik had er nog nooit van gehoord. Pico Deluxe. Goedemiddag, Erik.
1: Ja, goedemiddag.
0: Denk je ook niet dat het een variatie is op Pico Bello?
1: Ja, denk ik wel.
0: Is niet speciaal Gelders, hè? Maar het klinkt wel heel vrolijk.
1: Wat zeiden ze bij Chef Noeke ook altijd weer? Pollens?
0: Deksels?
1: Deksels, maar ook niet iets van Pico Deluxe.
0: Oh, dat is leuk.
1: Nee, goed,
0: kom maar door, luisteraars.
1: Maar Kees Stolp mag dus ook in de Gelderse top 100 als hij een beetje
0: kennis
1: heeft.
0: Doen we nog iets meer onderzoek naar?
1: Met terugwerkende kracht moet hij eigenlijk de afgelopen 20 edities postuum een plaatsje krijgen.
0: Mag hij opeisen? Met een Betuws accent? Helemaal. Hey, tot 6 uur, jij gaat lekker door met de ethisch.
1: Ja, je mag twee keer titel turven.
0: Oh, dat is wel heel luxe, zeg.
1: Eén makkelijke en één hele moeilijke.
0: Luisteraars zijn scherp, hoor, heb ik al opgemerkt. Ja, dus het niveau kan best omhoog.
1: Ik heb echt mijn best gedaan om een moeilijke te zoeken. Dus niet in het Nederlands, niet in het Engels, niet in het Duits, maar echt sowieso al een moeilijke taal.
0: Ah, wat hartstikke goed.
1: En gaat lekker snel gaat het ook. Dus,
0: Hey, en als jij kijkt naar jouw lijst, hè, zit er eentje tussen die er voor jou echt uitspringt, dat je zegt, daar omarm ik de jaren 80 mee?
1: Klein beetje wel. Ja? Ik heb Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen.
0: Ah ja, dat is ook wel
1: en dat is voor mij wel echt, niet in de laatste plaats, maar ik heb dit geloof ik al eens eerder verteld, dat mijn kapper destijds mijn haar in het Siske de Rat model knipte.
0: Met zo'n punt.
1: En ik leek daarmee wel een beetje, klein beetje op Danny de Munk. Dus ik werd op straat nog wel eens als Danny de Munk aangesproken.
0: Ja, nou, maar jij kan het zeggen.
1: Precies, precies.
0: Toch? Geweldig.
1: Dus dat vind ik dan ben ik even helemaal terug in 1984. Ik heb trouwens een leuk fragmentje als Siske de Rat. Want je hoort altijd Danny de Munk natuurlijk. Maar Herman van Veen,
0: die zat er ook in.
1: Ook een zeer belangrijke rol in die film.
0: De schoolmeester.
1: Ja, jij nog even later was hij ook de voogd, of wat was die? Hij nam tussen onder zijn hoede. Dus ik heb even een fragmentje met Herman van Veen in de hoofdrol uitgezocht.
0: En de dames die net als ik mijnwerkers ogen hadden, zoals Nena en Kim Wilde, donker omrand met zwart, mogen ook nog wel even van zich laten horen. Leuk, Erik. Tot 6 uur, meer ethisch. Ik ga eruit met de police. Blijf erbij deze ethisch dagen. Ik zeg tot maandagochtend 7 uur, mag ik op je rekenen. Fijn weekend.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
10: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld.

0: zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Net geen 30, maar het is hartstikke lekker weer. En daar hebben wij heerlijke muziek uit de 80's bij voor je. Bijvoorbeeld deze zo. Tijdens de vierdaagse van de jaren 80 op Radio Gelderland. Joe Jackson zo.
2: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Totale leegverkoop, kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl. Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Vivaldi XL in Zevenaar.
5: Tweede Pinksterdag geopend.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: De Ethisch Vierdaagse. Met Erik van den Berg.
6: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

0: Joe Dolce, Shut Up In Your Face. En ook dat was de jaren 80, hè? Ja, we proberen niet alleen de geëikte, de grote hits van toen te laten horen, maar ook af en toe de vergeten hits. En zo meteen heb ik er eentje in het Nederlands. Zo'n hit waarvan ik denk, nou, die kent lang niet iedereen meer, denk ik. Zometeen gaan we naar Utrecht voor de band Plebs. We zijn er geduisteld met Rheingold, de Rheinklank, Demissionen. En we zijn tot 6 uur met speciale aandacht ook in de hitparade van vandaag in 1984. We kijken even naar het nieuws van toen. Aantal dingen die het nieuws bepaalde in mei 1984. Een daarvan was de komst al dan niet van kruisraketten in Nederland. Nou, Siske de Rat die bepaalde voor een groot deel de bladen, want die film die trok volle zalen. Vandaag in 1984 al meer dan 1 miljoen mensen die de film hebben bezocht. En we kregen nieuw geld. Ja, we gingen niet van de gulden naar de euro, maar we kregen nieuwe guldens. Nou, dat zijn een aantal dingen die voorbij komen van vandaag in 1984. Laat me weten, hoe oud was jij in 1984? Wat deed je in 1984? Ik zat zelf nog op school. Tweede klas. Van de middelbare school. Bij Chessen. Dat was mijn klassenleraar. En ik zat in de bankjes vaak naast Jolmer. Als ik niet naast Jolmer zat, ging ik vaak naast Staken zitten of naast Leer. Wat deed jij in 1984?
1: Dat was toen. 1984.

Draaiklang, Dimensionen, Rheingold. 10 minuten voor half geworden. We spelen in de loop van de middag 2 keer titelturven. Voor de mensen die daarop zitten te wachten. Het is 3:15 en 4:15. Dus als je wat te doen hebt of je even boodschapjes moet doen of zo, dan kan dat prima. Want 3:15 en 4:15 wordt er weer getitelturfd. 1 keer heel makkelijk, tenminste dat denk ik. En 1 keer hartstikke moeilijk, en dat weet ik zeker. Ik zei dat ik in 1984 naast Leo of Jolmer in de klas zat. In 1988 zat ik naast Anita. Het was ook de tijd van Bros.

De broers Matt en Luke Goss. En daarom noemen ze zichzelf Bros. De broers Goss. Ja, nogal slim bedacht, hè? When Will I Be Famous? Een van de hits die ze hadden aan het einde van de jaren 80. Zometeen even de blik op het weer. En natuurlijk even op het nieuws van dit moment. Maar eerst naar Utrecht. Pleps, ik wist niet dat je gewaard werd.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
8: Het is 2:30. In Elburg 28,2. In Putten, daar hebben ze inmiddels 30,2 graden op de thermometer staan. Blijft warm, vanmiddag zo'n 29, soms 30 graden. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers met 25 tot 28 graden. Blik op het Gelders nieuws. In Bergendal heeft de brandweer een fosforhandgranaat gevonden na melding van een rookontwikkeling in een bos. De explosieve opruimingsdienst is ter plaatse gegaan en heeft het materiaal verwijderd. Bij een ernstig verkeersongeval op de Harderwijkerweg in Eerbeek zijn vrijdagavond twee mannen om het leven gekomen. Een van hen komt uit Eerbeek. Het ongeval gebeurde rond 11:15 en betrof een aanrijding tussen een motor en een personenauto. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk. Meer nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Uit de jaren 80 zometeen onder meer Janita Meijer. Dit keer met Idaho. En na de reclame zometeen fun.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
10: De toegang is gratis.
9: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
14: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
15: De Ethisch Vierdaagse. Erik van den Berg.

0: Deze hoor je niet zo vaak van de Gold Earring. En daar zijn deze dagen natuurlijk uitermate geschikt voor om ook die hits uit de jaren 80 een keer uit de kast te pakken, die je normaal gesproken niet zo vaak hoort. Heb je verzoekjes, heb je suggesties, gewoon eventjes doorgeven.
1: Dat was toen.
0: Net als normaal gesproken op zaterdag en zondagmiddag heb ik er even één hitparade van toen bijgepakt waar ik met speciale aandacht naar kijk. En dit keer is dat de hitparade van vandaag in 1984. Mei 1984. En zometeen, ook typisch 1984 wat mij betreft, Fun, Call My Love. In de krant zag ik het bericht dat er nieuw geld kwam in Nederland. Sterker nog, er wordt bij de Nederlandse munt al hard gewerkt om nieuwe guldens te drukken, te persen, te slaan. Op die nieuwe gulden staat natuurlijk koningin Beatrix. En dat wordt een moderne gulden. Niet zo'n ouderwetse, zoals de Juliaantjes en de Wilhelmina en alles wat we ervoor hebben gehad. Nee, een strakke munt.
2: In het gebouw van de Rijksmunt in Utrecht heeft koningin Beatrix eigenhandig de eerste nieuwe guldens met haar beeltenis geslagen. Waarbij uiteraard voor gaaf basismateriaal was gezorgd. Twee exemplaren werden de koningin aangeboden. De nieuwe guldens, die aan beide zijden sterk afwijken van de tot dusver geslagen munten, zijn ontworpen door de in Bokstel wonende kunstenaar Bruno Nienaber van Eiben, die zich in hoofdzaak met industriële vormgeving bezighoudt. Hij heeft de nieuwe munten vooral als gebruiksvoorwerpen willen zien en heeft traditionele elementen als rijkswapen en kroon dan ook weggelaten. In juli hoopt de Rijksmunt niet alleen de guldens, maar ook stuivers, dubbeltjes, kwartjes en rijksdaalders met de beeltenis van koningin Beatrix in de circulatie te hebben.
0: En daar komen ze aan, de nieuwe guldens.
1: Back to the 80s. 1984.

0: Carolijn zit lekker buiten in de tuin. En Carla zegt dankjewel voor alle mooie muzikale herinneringen aan de jaren 80. Nou, we gaan nog even vrolijk door, Carla. We hebben er nog heel veel voor je. Tot en met maandagmiddag alleen maar ethisch hier op Radio Gelderland. Zometeen een liedje wat hoort bij een televisieprogramma. In de jaren 80 zorgde dat voor veel opzien in Nederland. Want we kregen een soort soft erotisch programma, de Pin-Up Club. De muziek die daaruit kwam, die hoor je zometeen van Barbarella en Anita Meijer, heb ik je beloofd. Maar eerst gaan we niet naar Walibi Flevo. Voordat we Walibi Flevo hadden, was er natuurlijk de Flevo Hof.
1: De hele dag van je leven in de Flevo.
2: Op de Flevo Hof kun je van alles meemaken.
3: Maar is het geen probleem je ouders een beetje bezig te houden?
2: Nee hoor, die stuur je gewoon naar de tropische kas of naar het vlinderpaviljoen.
3: Yes, ja. Je hebt dus eigenlijk geen kind aan ze.
2: Ja, en de tweede keer is notabene nog gratis ook.
0: Flevo

Tussen 1987 en 1990 gingen zo tegen 11 uur 's avonds de gordijnen dicht in Nederland. Keken we stiekem naar de pin-up club op Veronica. En dit was dan de beginmuziek, hè? We cheer you up, Barbarella. We gaan op weg naar 3 uur. Phil Carmen. And on my way to LA.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
6: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
7: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
6: Nama, kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
8: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel.
12: Geen licht in de stad. Geen licht in de stad.
11: Zometeen Juliana Weerding en deze solo gaat klinken. Uit de wereldhit. En dat heeft een Nijmeegs tintje, maar dat weet je.

0: Je in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. De Ethisch Vierdaagse. Met Erik van den Berg.
3: Zitten jullie hier nu nog? We starten met de tweede.

0: mama voor Jasmine Pils. Natuurlijk normaal.
1: Dat was toen.
0: We gaan weer eventjes naar mei 1984. Jan Frielink in Steenderen, die was toen 21 jaar. Had net zijn eerste vaste baan gekregen in de... Daar komt hij, accumulatoren. Nou, weet ik helemaal niet wat dat zijn, Jan. Wat zijn dat? Accu, ja, een accu ken ik wel. Maar wat zijn accumulatoren? In Dieren. Had ook zijn rijbewijs net gehaald. BE, daarna ook nog CD en E. In dezelfde tijd haalde ik mijn zwemdiploma's in met dezelfde letters ongeveer, Jan. Fijne uitzending gewenst. En dat gaat wel lukken, Jan. Want we hebben hartstikke veel leuke liedjes uit de jaren 80. En Henny vraagt van de Harry's, Diggy Lou, Diggy Lee. Dat was ook 1984. Dat was van het Songfestival. Komt die dan ook nog voorbij? Jazeker, want vandaag in 1984 komen zij nieuw binnen in de Nederlandse hitparade. Op nummer 21. Met het liedje waarmee ze zo goed presteerde op het Eurovisie Songfestival. De Harry's.

0: Genicht in die stad, hoit nacht, Juliana Weerding. Daarvoor Diggy Lou, Diggy Lee in de Engelse versie. Er is natuurlijk ook een Scandinavische versie van, zeg maar. We gaan nu een liedje draaien zometeen in een geheel andere taal, namelijk in het Soesoe.
1: Titelturven.
0: En daarmee gaan we meteen ook maar titelturven. Dus dit wordt een pittige. Eind jaren 80, 1988, was er een grote hit voor zanger Morricante. Jekke, jekke. Dat betekent zoveel als al het goede in de wereld, dat komt iedereen toe. Ik heb trouwens even de letterlijke vertaling van het liedje ook eens eventjes bijgepakt. Ik heb nooit geweten waar dat over ging. Nou, het gaat over dingen als je me nu geen zoen geeft, dan is dat pas zonde. Dan wordt het vast geen happy end. En onze nieuwe start. Hey jij, ik ben stapel gek op jou. Nou, dat zingt hij dus. In Jekke Jekke. We zongen het allemaal mee. Fonetisch natuurlijk, maar we hadden geen idee waar het over ging uiteraard. Maar de titel van het lied is dus Jekke Jekke. En de vraag is, hoe vaak zingt hij dat? Ik waarschuw je alvast, hij zingt bijvoorbeeld ook wel eens Jekkeke. Maar dat is geen Jekke Jekke. En hij zingt ook wel eens Woye Boli Lale Heye. Nou, jou nu de vraag om het overzicht te bewaren. En de titel turven, hoe vaak de titel Jekke Jekke voorkomt. En als je uitgeturfd bent, dan stuur je je antwoord via de WhatsApp naar de studio toe. En dan gaan we onder de goede inzenders kijken wie we blij kunnen maken met zo'n mooie bamboe multifunctionaire telefoonoplader. Zijn jullie er klaar voor? Kunnen we gaan beginnen? Pen en papier bij de hand. We gaan titelturven met Jekke Jekke van Morricante.
1: Titelturven.
0: Daar gaan we.

0: Is dit de moeilijkste? Tot nu toe. Ik zou zeggen van wel. Jekke Jekke Morikanter. Hoe vaak werd de titel Jekke Jekke door hem gezongen? Als je dat weet, stuur je een WhatsApp-bericht naar 06-2222-1342. Zet dat in je telefoon. Hè? Altijd hartstikke makkelijk. Kun je verzoekplaatjes aanvragen, reageren op programma's, meepraten, fotootjes sturen, weer foto's. Nou, het maakt allemaal niet uit. Het kan allemaal naar 06-2222-1342. Eén keer invullen en dan staat dat mooi vast in je telefoon. Titelturven met Morikanter, Jekke Jekke. Laat weten hoe vaak je de titel hebt gehoord. En dan gaan we zo meteen eens even kijken of er mensen zijn die dat goed hebben. Ben benieuwd. Want het was zeker niet makkelijk. Gaan wij ondertussen naar Michael Jackson met een vleugje Nijmegen.
1: Titelturven.
0: Beat It, met natuurlijk de gitaarsolo door Eddie Van Halen. De eerste van jaren van zijn leven. Woont hij in de Rozemarijnstraat in Nijmegen. Bijna rijp voor de Gelderse Top 100. Bijna.

0: heerlijke Michael Jackson en Beat It.
1: Titelturven.
0: We speelden titelturven met het liedje Jekke Jekke. En dat bleek een lastige opgave, want normaal gesproken hebben we meer goede dan foute inzenders. Dit keer hebben we meer foute dan goede inzenders. Maar we hebben een goede inzender gevonden. Dat zijn Mandy in Bodegraven. Mandy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met de thermometer in Bodegraven vanmiddag?
2: Nou, ik denk wel hoog, maar ik zit op het moment in Beekbergen. Dus,
0: kijk eens op de camping.
2: Ja, juist. Ja.
0: Is het daar lekker uit te houden vanmiddag? Of,
2: Heerlijk. Ik zit lekker in de schaduw, dus dat is perfect.
0: Oké, en ben je vaak in Beekbergen?
2: Ja, regelmatig. We hebben vaste plaats op de camping, dus.
0: Oké, maar je laat het niet afhangen van het weer. We gaan alleen als het echt mooi weer is.
2: Nee. Vorig weekend waren we droog.
0: Kijk, heel goed. In voor- en tegenspoed.
2: Precies.
0: Heel goed. Wij draaiden Jekke Jekke. Dat was eventjes lastig turven, maar jij kwam tot het goede aantal. Hoeveel heb je er geturfd?
2: 14 keer.
0: Ja, dat was hem. Ja. Hij zingt ook af en toe dan iets wat lijkt op Jekke Jekke, maar het is dan net anders, dus dat telt daar weer net niet natuurlijk.
2: Nee, het was even goed luisteren.
0: Je hebt het helemaal goed gedaan. Je krijgt een mooie bamboe telefoon oplader die je voor tal van de toepassingen kunt gebruiken. In ieder geval draadloos opladen van je telefoon. Altijd handig, zeg ik.
2: Leuk.
0: Altijd handig. Voor op de camping.
2: Precies.
0: Helemaal goed. Ik zou zeggen, hou de radio lekker aan met alle jaren 80 hits en geniet daarvan het zonnetje in Beekbergen.
2: Ja, gaan we doen.
0: Gefeliciteerd, Mandy.
2: Ja hoor, bedankt.
0: Dag.
1: Radio Gelderland. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
12: Mijnleesbril.nl.
13: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
15: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Betting Wonen. Tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
0: Het is 3:30 geweest. Eens even kijken op de thermometer. In Zelhem bijvoorbeeld, daar is het te warm. Bijna 30 graden. In Harderwijk zitten ze inmiddels boven de 30. 30,4. Zo. Het blijft natuurlijk hartstikke warm, zo rond de 30 graden vanmiddag tijdens de Pinksterdagen. Ook zonnig droog en zomerstemperaturen iets lager, maar nog steeds warm hoor. 25 en zondag 28 graden. Zondag 25 en maandag 28 graden. echt wel goed zeggen natuurlijk. Hè. In Bergendal heeft de brandweer een fors voorhandgranaat gevonden in een bos. Dat werd zichtbaar na rookontwikkeling. De explosieve opruimingsdienst heeft ter plaatse het gevaarlijke materiaal verwijderd. En de vrouwen van de voetballers van de Graafschap, de vrouwenvoetballers moet ik zeggen van de Graafschap, hebben vrijdag geschiedenis geschreven. Kampioen geworden van de eerste divisie en daarmee gepromoveerd naar de eredivisie. Vanmiddag zijn de dames gehuldigd op het hoofdpodium van Festival Achterland in Doetinchem. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
16: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
18: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
16: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
20: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
21: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
22: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
23: De Ethisch Vierdaagse. Erik van den Berg.

Sly Fox, Let's Go All The Way. Gek genoeg, de enige hits die ze hebben gehad. Je zou denken, als je zo'n goede hit scoort, zo'n lekkere sound te pakken hebt, zoveel impact, zoveel energie, dan moet het toch niet zo heel ingewikkeld zijn om nog een hit te scoren. Maar dat lukte ze niet. Dat is deze mannen wel gelukt. Die scoorden de ene naar de andere. Zij kleurden de jaren 80 voor een groot deel, hè. Doe maar.

0: Hij droeg altijd een rond brilletje met gekleurde glazen. Tenminste in de tijd dat hij deze hit had. De zanger van Talk Talk, Such a Shame.
1: Dat was toen.
0: 1984, langzaam maar zeker drong de computer zich op in ons leven.
2: De computer, al lang niet meer alleen het domein van systeemanalisten en programmeurs, heeft zijn grote geheimzinnigheid verloren. Grote interesse voor de computer bleek onlangs tijdens de microcomputerdagen in de Utrechtse jaarbeurs. Ouderen kijken veelal met verbazing naar het gemak waarmee jonge kinderen de technische verworvenheden van deze tijd weten te hanteren. Nieuw is het spelletje Ghostbusters, gebaseerd op de gelijknamige film.
0: Ja, we associëren dat toch vooral met spelletjes en lol en fun. En nog niet met hele handigheid voor in het hele huishouden, zeg maar. Hè. 1984, in de hitparade Bananarama. En Robert De Niro's Waiting. Dit is de jaren 80 Vierdaags op Radio Gelderland.

0: Dit is de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
10: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
11: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, zometeen uit de jaren 80. Mooi liedje uit het repertoire van de Frank Boeijen Groep. En deze komt ook nog voorbij, vind ik leuk. Rod Stewart. Hey, Het was het eerste liedje wat ik ooit op een cassettebandje opnam.
15: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
16: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
17: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
18: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
19: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
20: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
21: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
23: De 80's Vierdaagse. Met Erik van.

0: Zo mooi. De Frank Boeijen Groep hadden een goede Nederlandse muziekscene in de jaren 80. Kede band G-Race nog. Henk van den Burg, Ronald Dobber, Gerda van den Oudenaar, dat was de zangeres. En John Hoogland deed ook mee.
1: Topper.
0: En misschien wel eerst de bekendste, Peter de Wijn. Die is als producent en betrokken in de muziekwereld ook wel bekend geworden natuurlijk. Samen vormen ze G-Race. Ze hebben één echte hele grote hit gehad. En daarmee waren ze in oktober 1983 te gast in... Top op!

0: And I Won't Let You Down. Eventjes naar mei 1984.
1: Dat was toen.
0: We zongen de hits van toen natuurlijk allemaal mee. Op nummer 1 stond trouwens Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen. Danny de Munk, die krijg je zo meteen nog. Maar er zijn meer dingen uit die tijd die we meezingen. En die stonden niet in de hitparade, want dit zing je bijvoorbeeld zo mee.
2: Kijk een nieuwe yoghurt dan.
3: Yogo Yogo, de frisse yoghurtdrank van Campina.
0: Het is ook zo'n lekkere meezingreclame.
4: Hou je van ruimte en zoek je ideeën. Gun jezelf Lundia.
5: Ja, gun je huis Lundia.
6: Als je ruimte je lief is, dan richt je je hele huis in met Lundia.
4: Lundia.
0: Ach, heerlijk hè. 1984. Matthew Wilder. Met zijn tweede hit in Nederland. The Kids American.

Ja, ik zei het, dit was het allereerste liedje wat ik op een cassettebandje heb gezet. Daar zat verder trouwens geen idee achter, zo van ik wacht tot Rod Stewart voorbij komt. Maar ik had een cassetterecorder bij elkaar gespaard voor mijn 10e verjaardag, meen ik. En ja, dat ding in huis gehaald, een aantal cassettebandjes erbij gekocht natuurlijk. TDK D60, ik weet het nog heel goed. En toen stopte ik een cassettebandje erin. Toen dacht ik van, ja, nou is het, wat zal ik eens gaan opnemen? Nou ja, dan zit ik een half uurtje naar de radio te luisteren. Op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, dan moet ik eventjes wachten tot er een discjockey is die niet dwars door alle liedjes heen praat natuurlijk. En op een gegeven moment viel er een kleine stilte. Ik opnemen. En toen kwam Baby Jane van Rod Stewart. Nou, was toch een mooie eerste opname, toch? Ik was er dik tevreden mee. Het is 6 minuten voor 4:30, de vierdaagse van de jaren 80. Hier zijn de House Martins.

0: Radio Gelderland. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bislibri Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
12: Vivaldi XL in Zevenaar.
13: Tweede Pinksterdag geopend.
11: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
14: Het is 1:05. Gaan we maar zo weer eens even kijken op de thermometers. Het is erg warm op dit moment. Gorssel 31,5 graden. Zaltbommel, daar melden ze 28,2. Vanmiddag zonnig en zomers tot 30 graden. Zwakke zuidenwind die later naar het westen draait. Vanavond blijft het lang zonnig. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 12 graden. Kijken we eventjes naar het Gelderse nieuws van dit moment. Er wordt gestreden in de amateur voetbalcompetitie om kampioenschappen. De treffer speelt tegen Hoek. Het staat daar 1-1. De concurrentie staat ook voor. Dus in deze situatie is de treffers niet kampioen. In Bergendal heeft de brandweer een fosforhandgranaat gevonden na een melding van rookontwikkeling in het bosgebied. De explosieve opruimingsdienst heeft het gebied afgezet en is bezig met het veilig verwijderen van het materiaal. Meer nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen onder meer Bob Marley, Duran Duran, maar ook Terence van Darby.
15: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
16: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
17: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
18: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Kom ook naar het stoffenspektakel.
21: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
20: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
21: De toegang is gratis.
20: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Rob Megens in Wiegen.
23: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen, Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
24: De Ethisch Vierdaagse. Erik van den Berg.

0: Duran Duran, The Reflex.
1: Dat was toen.
0: Mei 1984 in de bioscopen kon je onder meer naar de film Sahara met Brooke Shields, naar Silkwood met Mel Streep in de hoofdrol. Dat was nog een film met Clint Eastwood, The Enforcer. En Bud Spencer was te zien met De Vier Vuisten Slaan op Hol. Maar de meeste bezoekers gingen in mei 1984 naar de bioscoop voor Siske de Rat. Vandaag in 1984 hadden al meer dan 1 miljoen mensen de film bekeken.
2: Meester, dat is de rat. Die heb je in de gevangenis gezeten.
3: Ik doe mijn best. Maar ik kan er gewoon niet aan.
4: Dat merk ik.
5: Zit vanmorgen niet op school en ga ik naar de politie.
3: Je doet maar. Donder op.
0: Nou, hij ging lekker tekeer, hè? Wisten jullie trouwens, dat was ik al lang weer vergeten, dat de achternaam van Siske de Rat in de film Vrijmoed is. Zijn moeder Marie Vrijmoed en zijn vader Cor Vrijmoed. Dat was ik al lang weer vergeten. En dat deden grote acteurs natuurlijk aan Siske de Rat. Linda van Dijk speelde Tante Jans. Rijk de Gooier had een rol. Willem Nijholt deed mee. En dat vind ik leuk om daar even een fragmentje van te laten horen. Herman van Veen speelde een belangrijke rol als meester Bruis. De meester van Siske de Rat.
6: Kijk eens jongens, Doris is er weer.
2: Meester, die komt toch niet bij ons in de klas?
6: Jij je hele grote mond houden, Jan.
2: Hij heeft erge klieren, dus besmettelijk.
6: Weet jij wat besmettelijk is? Die hele grote mond van je.
3: En mag jongens maar komen zitten.
2: Ah, dat is gek.
6: Siske, bedankt.

0: Tenpole, Tudor en Wunderbar. Dat is eigenlijk ook het enige Duits wat in die plaat zit. Hè. Voor de rest is het gewoon Engels.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: En natuurlijk gaan we ook, als het gaat om instrumentaal fenomenaal, vandaag naar de jaren 80 toe. En ik dacht, wat is nou echt een melodie, een instrumentaal stuk wat echt onlosmakelijk verbonden is met de jaren 80? Nou, dan schiet je meteen een aantal dingen te binnen natuurlijk. De tune van Medisch Centrum West, Miami Vice, Berdien Stemberg, de elektronica's, de vogeltjesdans. Zal ik die gewoon als laatste gaan draaien vandaag? Wat vinden jullie daarvan? Maar vooral de tunes die horen bij roemruchte films en televisieprogramma's, ja, die associeer je meteen met de jaren 80, hè? Hier komt The Theme of the A-Team, gespeeld door Daniel Kane Orchestra.
1: Instrumentaal, fenomenaal.

0: Daniel Kane en zijn orkest die voeren het uit. En natuurlijk alle credits naar Mike Post en Pete Carpenter. Want die schreven het, die bedachten het. Het team van The A-Team, wat hebben we daar met plezier naar gekeken. En nog steeds, hè, want het is nog steeds op televisie.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
8: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, zometeen onder meer de favoriete top 3 van Wim. En daarin staat onder meer deze. Herken je dat?
11: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
13: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl. Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
14: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
13: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
14: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
15: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
16: De 80's Vierdaagse. Met Erik

0: Rick James en Glow. De vierdaagse van de jaren 80 op Radio Gelderland. Morgen. En op maandag gaan we daar onverdroten mee door. En maandag natuurlijk de top 80 van de jaren 80. U hebben mooie lijstjes ingestuurd. En daar hebben we een prachtige top 80 van kunnen samenstellen. En liedjes die het niet gehaald hebben, die strooien we zo door de programmering heen. Dus die hoor je dan wellicht vandaag of morgen nog voorbij komen. En heb je nog verzoekplaatjes aanvullend, gewoon eventjes een berichtje sturen natuurlijk. Hè. Nu de favoriete top 3. En dat is een leuke top 3, vind ik. Want dat is de top 3 van mijn broer. In de jaren 80, toen was ik, toen dat begon, toen was ik een jaar of 10. En mijn broer was een paar jaar ouder. En voordeel daarvan is natuurlijk dat een oudere broer natuurlijk veel meer muziek heeft. Die had al een stereo-installatie en een platenspeler en dat soort dingen. Die had een indrukwekkende hoeveelheid langspeelplaten, 12 inches. En dan mocht ik altijd graag eventjes tussen grasduinen en af en toe eens even wat opzetten. Zo van, wat zou dit nou weer kunnen zijn? Daar pik je toch het een en ander van mee, hè? Dus ik heb hem gevraagd, zou je een favoriete top 3 willen samenstellen met liedjes uit de jaren 80? Nou, dat heeft hij gedaan. Zometeen krijgen we Killing Joke, Love Like Blood.
1: Nummer 1.
0: En dit is zijn eerste keus. Daar had hij een 12 inch van. Een zwarte hoes, de vorm van een floppy disk. New Order, Blue Monday.

0: hebben ze nog live zien optreden in de jaren 80. Killing Joke, Love Like Blood. Wim heeft zijn favoriete top 3 van de jaren 80 samengesteld. Met op nummer 1 een nummer wat je kent, maar de band zeer waarschijnlijk niet. Zo is het vermoeden, want het is een... wat is het? Beetje ska, beetje wave, een beetje rock, een beetje punk. Het is van alles wat. Kobus gaat naar Appelscha.
1: Nummer 3.
0: Met hun versie van Non Rien à Chancer.
2: C'est l'histoire d'une trêve que j'avais dans c'est l'histoire d'un soleil que j'avais respiré, c'est l'histoire d'un amour que je courais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que ma petite franche voulait très heureux pour toute la planète, je voulais espérer que l'après-métro de soir de Noël me tout continuer, mais tout a continué.

0: eigenlijk een punkband, dus het is niet helemaal representatief, maar wel eigenlijk een grootste hit die ze hebben gehad destijds. Kobus gaat naar Appelscha. Een van de leden van de band heette Kobus. En een ander lid had een vakantiehuisje in Appelscha. Ja, en dan verzin je de titel van de band. De naam van de band, Kobus gaat naar Appelscha. Het is 9 minuten voor 5:30 geworden. De hoogste tijd om nog één keer voor vandaag te gaan spelen.
1: Titelturven.
0: We gaan nog één keer je titelturven. Op het spel staat zo'n bamboe oplader voor je telefoon. Het ziet eruit als een soort wekkerradio uit de jaren 70, 80. Het is een multifunctioneel apparaat. Maar vooral handig om draadloos je telefoon te kunnen opladen. Nou, dat hebben we op het spel gezet. Moet je wel eventjes gaan turven hoe vaak de titel voorkomt in de volgende plaat. En de volgende plaat, dat is Even aan mijn moeder vragen van Bloem. De titel is dus niet Annemarie. Soms denken mensen dat de titel Annemarie is van dat liedje. Dat is niet de titel. De titel is Even aan mijn moeder vragen. En als je het antwoord hebt, als je geturfd hebt, dan stuur je je oplossing naar de WhatsApp van Omroep Gelderland. En dan ga ik zo meteen contact leggen met een van de mensen die het goed heeft gehad. En die gaat aan de hand met het prijsje de laatste keer voor vandaag. Maar morgen en de komende dagen spelen we het spel nog veel vaker. Hoe vaak?

vragen. Van Bloem. En nu is de vraag, hoe vaak werd de titel daarin gezongen? Laat het weten via de WhatsApp 06-22-22-13-42. Ja, zo eenvoudig is het spelletje. Als het goed is, heb je streepjes gezet. Meer dan 1. Minder dan 20. Nou, daartussen zit het inderdaad. En als je niet weet, kun je een gokje wagen. Maar dat zou wel heel toevallig zijn dat je het dan goed hebt natuurlijk, hè? Titelturven. Laat het weten.

0: Radio Gelderland.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
8: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Het is bijna 6:02. In Hoenderadriel, gemeente Maasdriel, 28,7 graden. Zutphen op de Hoven, 31,1. Het is warm in de provincie. Vanavond schijnt de lange tijd nog de zon. Komende nacht is het helder. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers. Morgen 25 graden. Pinkstermaandag kan het weer 28 graden worden. Een blik op het Gelders nieuws. Meerdere voertuigen zijn vanmiddag betrokken geraakt bij een ongeluk op de A12 bij Zevenaar. De aanrijding gebeurde even na 3:00 vanmiddag. Automobilisten konden tijdelijk alleen via één rijstrook langs de plek van het ongeval. In Bergendal heeft de brandweer een fosforhandgranaat gevonden na een melding van rookontwikkeling in het bosgebied. Het explosief is verwijderd. Meer Gelders nieuws natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen nog Rob de Nijs, ook uit de ethisch uiteraard. Want alleen maar muziek uit de jaren 80 deze dagen op Radio Gelderland. We horen zo meteen een beetje meer.
11: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl. Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
12: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
12: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
13: Nu de Tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
12: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
14: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
15: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend.
0: Kijk op zitcomfort.nl.
15: De Ethisch Vierdaagse. Erik van den Berg.

0: een beetje meer. Rob de Nijs. Het is 6:08 geworden. Voor het nieuws speelden wij Titelturven met Even aan mijn moeder vragen.
1: Titelturven.
0: Liedje van Bloem, Annemarie. Maar het ging dus niet om dat Annemarie, maar het ging om Even aan mijn moeder vragen. En ik zat eigenlijk net door de allerlaatste titel heen te praten. Dus ik heb iedereen die het op één na goed heeft, heb ik ook goed gerekend. Ik heb alle namen in de hoge hoed gegooid en we hebben een winnaar te pakken. Contact met Ulf, met Dick Amting. Dag Dick.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe heb je deze warme middag doorgebracht?
2: Gewoon binnen en lekker rustig.
0: Ja, want het is het is in één keer wel echt warm, hè? Tenminste, ik moet altijd even schakelen.
2: Ja, dat is altijd wel even wennen, ja, dat klopt.
0: Is in Ulf nog wat te doen met de Pinkster eigenlijk?
2: Ik heb eigenlijk geen idee. Wij gaan morgen naar mijn broer toe. En maandag denk ik even naar tolkamer.
0: Oh, even lekker bij de Rijn zitten?
2: Ja, ja.
0: IJsje eten daar, lekker man.
2: Precies, ja, biertje.
0: Ja, precies. Altijd goed toeven in tolkamer.
2: Zeker weten.
0: Even aan mijn moeder vragen. Hoe vaak heb jij dat kunnen turfeest, de vraag?
2: 9 maal.
0: Ja, en heel veel mensen hadden 8 keer, maar dat komt omdat ik bij de 9e keer zat ik er net even doorheen te praten, geloof ik. Dus ik heb 8 en 9 goed gerekend en jij kwam uit de hoge hoed. We gaan zo'n hele slimme, mooie bamboe oplader voor je mobiele devices naar je toe sturen, Dick.
2: Helemaal goed.
0: Dus die belandt één deze dagen op de mat in Ulft. En heel veel plezier gewenst met de Pinksterdagen.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Groetjes, Dick. Dankjewel.
2: Dag. Hoi.
0: Dick Amting, hij pakt de prijs mee. En morgen spelen we het spel weer. Titelturven.

0: Little Steven and the Disciples of Soul met Forever. Het lekkerste heb ik ook vandaag weer voor het laatste bewaard. En de vraag is, en ik twijfel nu toch een klein beetje of ik het wel ga doen... Willen we zo meteen als afsluiting van dit uur in onze jaren 80 vierdaagse... eventjes origineel met elkaar de vogeltjesdans gaan doen? Het is natuurlijk super jaren 80. Of je houdt ervan, of je vindt het vreselijk... Nou, laten we dan maar gewoon doen dat de meeste stemmen gelden. Dat lijkt me het meest eerlijk. Ja, ik ben voor. 1-0. Laat het maar weten. En dit is ook typisch jaren 80, hè? Eind jaren 80 kregen we de house in Nederland. Langzaam maar zeker kwam dat erin. De dance.
1: Hi everyone, I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet.
0: This hit house. Move your feet to the rhythm of the beat.

Nederlandse dancing hit house. Eigenlijk heette die Peter Slaghuis. Haagse DJ. Maar hij ging in de jaren 80 in Appeltern wonen. Kocht hij een mooie grote boerderij volgens mij. Richtte daar een studio in. Nou, daar maakte hij zijn producties. En helaas, in september 1991... verongelukte hij op weg naar zijn huis. In Appeltern. In de buurt ook van Appeltern. Peter Slaghuis. Dit is Alphaville en Big in Japan.

Ben. Hier op Radio Gelderland, Alpha Phil. Zo meteen gaan we de deur dicht doen met de lekkerste voor het laatst. Moeten dat wel of niet de elektronica's worden met de vogeltjesdans? Voorlopig staan ze op een positieve score, dus dan mogen ze gedraaid worden. En ik heb nog een verzoekje binnengekregen. En Marielle laat weten wat een lekkere jaren 80 muziek. Nou, goed nieuws Marielle, daar gaan we de komende dagen nog lekker mee door. Monique is ook tevreden. Ze zou nog tevredener zijn als we ook nog eventjes Split Ends zouden kunnen laten horen. Met Message to My Girl. Nou, tevreden klanten, daar houden we van. Dus ik heb hem gauw eventjes opgezocht.

Message to my girl van Split Ends. Dick, de winnaar van het spelletje, vraagt zich nog af: is Nena al gedraaid met 99 Luftballons? Oh, dat weet ik zo niet. Ik heb in ieder geval niet gedraaid. En ik heb ook wel eens eventjes 5 minuten iets anders gedaan dan alle liedjes te horen natuurlijk vandaag. Maar anders komt die morgen gewoon voor je voorbij. Ik ga hem even opschrijven. De vraag voor nu is: gaan we afsluiten met de Vogeltjesdans of niet? Henny zegt, ja, dat moet je doen. Dat is namelijk heel mooi. Wouter zegt, ja, dat moet je zeker draaien. En Jeannette zegt, ik vond de Vogeltjesdans in de jaren 80 vreselijk. Maar nu wil ik het wel horen. Ik word er vrolijk van. Frans ook. En als ik zo tel, dan heb ik meer dan 2 handen vol mensen die zeggen van, ja, zeker, doe de Vogeltjesdans maar. Maar komt er ook een berichtje binnen van Jan Arink. Die zegt, 80 keer nee. Nou, dan is het dus, laten we zeggen, 80-10. Nee, zo werkt dat niet, Jan. Ik begrijp dat je denkt van, ik ga eventjes wat anders nu doen. Maar de Vogeltjesdans, daarmee gaan we besluiten bij deze jaren 80, zaterdagmiddag op Radio Gelderland. Ga maar even staan en doe het dansje maar. Dat is het einde, dat doet het. Stiekem toch leuk.

0: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
2: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De 80's.

0: Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: De 80's Vierdaagse.

jaren 80. De hits. En de herinneringen. Back to the 80s. 4 dagen lang. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. De 80's.

hits uit de jaren 80. 4 dagen lang. Back to the 80s. Think I better dance now. Op Radio Gelderland.

bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolgergezocht. De

terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Op Radio Gelderland.

0: Back to the 80s. Terug.
1: No!
0: Naar de jaren 80. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. De 80's.

Pinksteren op Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen. Naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: De hits en de herinneringen. Het hele Pinksterweekend terug naar de jaren 80. Back to the 80s.
1: I know you're gonna dig this.
0: Op Radio Gelderland.

0: Terug naar de jaren 80. 4 dagen lang. De 80's Vierdaagse. Op Radio Gelderland.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
0: De 80's.

Radio Gelderland neemt je mee terug naar de jaren 80. Vier dagen lang. Dit is de 80's Vierdaagse.

Het is Pinksteren, dus tijd voor de ethisch Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80. Van die nummers waarbij je denkt, oh ja, deze. Of deze. En voor je het weet zing je weer mee alsof het 1985 is. En op de slotdag hoor je de ethisch top 80. Volume omhoog en

0: Radio Gelderland neemt je mee terug naar de jaren 80.
1: En for love's sake, each mistake, oh.

de Ethisch Vierdaagse. Alleen het beste uit de jaren 80. 4 dagen lang. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

jaren 80. De 80's Vierdaagse. 80's Vierdaagse. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Speel bewust 18 plus.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen werd opgenomen vanwege een mogelijke ebola-infectie is negatief getest. Het ziekenhuis meldt na bloedonderzoek dat de patiënt de ziekte niet heeft. Eergisteren werd de patiënt opgenomen. De kans was klein dat hij of zij het zeer besmettelijke virus had, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. 10 studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. En Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden dus gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical 10-daagse.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In de rij voor de kassa zei iemand dat het zo heerlijk was, zo'n lang zonnig Pinksterweekend. Al had ze zelf geen idee wat Pinksteren eigenlijk was. Gelukkig was er een mansplainer in de buurt die zei: het is heel simpel, met je pinken op tafel roffelen, maar alleen als het commando is gegeven. Dus namens hem een fijn weekend gewenst en commando Pinksteren. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Marjan Minnesma is overleden. Samen met klimaatwetenschapper Jan Rotmans richtte zij Urgenda op. U hoort hem zo. Verder spreek ik de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties over het dreigende faillissement van de organisatie. Thies Gijzel en Mira Sies schreven een ontluisterend boek over CO2-compensatie, waarmee ze genomineerd zijn voor de Brusselprijs. En morgen beginnen de door Trump en consorten gesponsorde Enhanced Games, een soort Olympische Spelen op doping. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 23 mei.
1: De burgemeester van Utrecht had het verboden, maar Extinction Rebellion deed het toch, het blokkeren van het spoor. Ze noemden het
3: een wanhoopsdaad, een wanhoopskreet.
1: Maar het ging ook om
3: aandacht, dat je niet om ons heen kan. En je kan op het Malieveld gaan staan, ja, dat heeft geen enkele zin.
1: De organisatie wil meer aandacht voor de situatie in Gaza.
3: De Palestijnen, wiens mensenrechten elke dag geschonden worden, die afgeslacht worden in een genocide al 2,5 jaar lang, dat we daar als Nederland niks aan doen.
1: Door de actie lag het treinverkeer rond Utrecht een tijdje plat en dat werd door reizigers niet gewaardeerd.
4: Ik ben er niet heel blij mee, eerlijk gezegd.
5: Waarom moet je

0: leeftijd is overleden. In een afscheidsinterview dat ze eerder opnam, blikte ze tevreden terug op haar leven.
1: Ik denk dat ik binnen mijn mogelijkheden en binnen de uren op de dag die ik had heel veel heb gepropt en niet veel tijd heb verloren. Ik heb niet veel gelummeld.
0: Het is feest in Tilburg. Uren voor de finale van de play-offs lieten de supporters van Willem II al van zich horen. Toen kwam de wedstrijd tegen FC Volendam en al snel scoorde Willem II. De Tilburgers wonnen met 2-1, maar omdat ze de eerste wedstrijd hadden verloren, kwam er een verlenging en daarna penalties. Ja, dat was de keeper van Willem II die zelf de beslissende penalty nam. En hierdoor promoveert de club naar de Eredivisie.
2: Promotie of discipline en consistency en hard work every goddamn day.
0: En het lange Pinksterweekend begon.
3: Zon overgoten en de temperaturen die liepen ook behoorlijk op.
0: Veel mensen namen het ervan.
4: Ik ben er 30 graden, hè, dus ja.
5: Het is niet blouse, gewoon lekker. Lekker.
6: Dit is genieten.
7: En we hebben ook nog vakantie.
8: Ook nog.
7: En ook nog, ja.
0: Het water was nog vrij koud.
9: De mensen die gaan nog niet zo koud.
0: Maar deze vrouw dook er toch in.
5: Ik ga het water in, ja.
8: Ja?
5: Ja. Ja.
8: Is het niet koud?
5: Nou, even afkoelen.
0: En voor sommige mensen begon de warme dag al vroeg. Zij werden uit hun bed getrild door het geluid van brommers zonder knalpijpen. Luilak heet dat.
10: Zo hard mogelijk geluid maken.
8: En waarom?
10: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Herrie maken!
8: Hoe maak je herrie?
11: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
8: Ja, geweldig. Ja. Waarom is het geweldig? Ja, gewoon die herrie, die jonge laar, helemaal leuk.
0: Ja, we gaan ook nog even naar sportcollega Louis Dekker. Hij keek naar de kwalificatie van de Formule 1 van Canada. Hoe is die afgelopen, Louis?
12: Ja, ik ga bijna zeggen dat Formule 1 minder geluid maakt dan wat ik net hoorde tegenwoordig. Maar dat is een ander verhaal. George Russell pakt pole position in de Mercedes. Zijn teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli, 19-jarige Italiaan, tweede. Verstappen, zesde, kwam er totaal niet aan te pas. En moet morgen maar hopen dat het gaat regenen of zo. Want al is het gat maar 0,3 van een seconde. Verstappen is heel ver verwijderd van de voorhoede, de eerste rij, de tweede rij, et cetera. En zal moeten toveren morgen om richting het podium te gaan. Het begint te wennen en hoe raar het ook mag klinken. Verstappen wint in de Formule 1 echt niet meer zomaar. Hij is niet meer de favoriet. De favorieten zijn Mercedes, Russell en Antonelli.
0: Oké, dankjewel Louis Dekker. Ja, u hoorde het, Marjan Minnesma is overleden. Het boegbeeld van Urgenda dat ze samen oprichten met klimaatwetenschapper Jan Rotmans. En ik sprak hem vanavond vlak voor de uitzending. Goedenavond, meneer Rotmans. En gecondoleerd.
13: Ja, dank u wel.
0: Waar denkt u aan op deze dag als het om haar gaat?
13: Nou, dat is dubbel. Aan de ene kant verdriet. Aan de andere kant ook dankbaarheid. Dat ik zo lang met haar mocht samenwerken. Heel inspirerend, energiek persoon. De beste professional met wie ik heb mogen werken. Dus in haar geest zou zij hebben gezegd, wees niet verdrietig om mij, maar denk aan de mooie dingen die we hebben gedaan.
0: Ze had maar weinig mensen verteld dat ze ongeneeslijk ziek was. U wist het wel. Wat zei ze over die keuze tegen u, om dat dus niet publiek te maken?
13: Nou ja, dat is haar eigen keuze en afweging geweest. Dus dat respecteerde ik ook. Heel veel mensen bewonderden haar. En ze vond het ook niet fijn als die mensen zouden horen dat zij zo ziek was. Dat komt wel na mijn dood. En ja, ik kon dat begrijpen.
0: Ja.
13: Tegelijkertijd maak ik het zelf wel publiek.
0: Ja, want het vreemde is, het is misschien om goed om dat even te zeggen. Het vreemde en ook vooral het nare is dat u elkaar dus al jaren kende en nauw samenwerkte, maar dat u ook beide in dezelfde periode te horen heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent. En u heeft dat 2 weken geleden wel publiekelijk gedeeld. Wat voor gesprekken hadden jullie daarover?
13: Nou ja, dat waren aan de ene kant heel intieme, fijne gesprekken. Aan de andere kant, we hadden het er niet zo vaak over.

0: Omdat je elkaar al zo lang kent en samenwerkt. En zij was ook niet iemand die daar al te lang bij stil wilde staan. En ik ook niet. Dus als je over de eerste schrik heen bent bij elkaar, dan ga je toch weer door met waar je al die jaren mee bezig bent geweest. Om de wereld wat duurzamer en beter achter te laten. Dus dat vond ik ook wel mooi. Die drive, die bleef.
1: Ja.
0: Ondanks dat ze ongeneeslijk ziek was.
1: Ik kan me toch ook voorstellen dat je wel wat hebt ook aan dat gedeelde lot.
0: Ja, dat brengt je nog dichter bij elkaar. En we hadden al een goede hechte band. Dus dat, het was wel moeilijk voorstelbaar. Het was een heel energiek, inspirerend persoon, vol passie. Ik denk dat ik dat ook wel had. Dus toen we vroeger samenwerkten, was het 100 uur per week. Je kon elkaar altijd bereiken, ook 3 uur 's nachts. En in zekere zin denk je van, ik dacht dat ze heel oud zou worden. Zoveel kracht en energie. Dus dat is wel heel vreemd. Dat is bijna onwerkelijk.
1: Iemand bij wie je niet kan voorstellen dat ze er niet meer is. En u leerde elkaar dus 25 jaar geleden al kennen. En heeft heel veel uren inderdaad met elkaar samengewerkt. Maar klikte het ook meteen tussen jullie beiden?
0: Ik leerde haar kennen 25 jaar geleden bij een groot Europees project wat zij managede. En ik was daar wel van onder de indruk. En ik begon toen een eigen instituut in Rotterdam. En toen heb ik haar gevraagd om met mij te komen werken. Daar moest ze eerst goed over nadenken. We hebben 2 lange gesprekken gehad. En toen heb ik haar kunnen overtuigen. En het klikte heel goed. Maar het ging ook niet altijd spanningsloos.
1: Het botst ook wel eens.
0: Ja, omdat 2 van zulke krachtige mensen die zoveel delen, die botsen ook wel eens. Maar dat heb je alleen met heel goede mensen die ook zo'n drive hebben. Dus ik vond dat eigenlijk wel mooi.
1: Ja, en jullie konden er dus kennelijk ook steeds wel weer overheen stappen. In 2007 zijn jullie samen Urgenda begonnen. En zij werd daar eigenlijk naar buiten toe het boegbeeld een beetje van. Hè? Was die rolverdeling ook meteen duidelijk? Dat zij dat zou gaan doen?
0: Nee, dat is zo gegroeid. Ik was voorzitter en zij directeur. Vaak zet ik dingen op. En na verloop van tijd dan ga ik weer door met andere dingen. En zij op een natuurlijke manier werd de leider. En dit paste helemaal bij haar. Daarvoor was ze wel eens op zoek, want ze zat in een wetenschappelijke en kenniswereld. En zij zei van, wat gebeurt er nou met al die kennis? Hoeveel van die kennis wordt nou gebruikt in de praktijk? Ik zei, misschien 5 of 10%. Toen zei ze, toch veel te weinig. Dat is eigenlijk zonde van het geld. Dan kunnen we beter in de praktijk dat toepassen. En toen kwamen we met het idee van een club, een organisatie, Urgenda, die dat dan in de praktijk zou brengen. En dat was op haar lijf geschreven. Dus ik vond het ook prachtig dat werd een belangrijk deel van haar leven. Daar kon ze al haar kwaliteiten kwijt.
1: En wat maakt haar dan zo goed daarin?
0: Aan de ene kant die energie en die passie en die gedrevenheid. Aan de andere kant intelligentie. Ze was intelligenter dan veel wetenschappers die ik kende. En aan de andere kant ook heel praktijkgericht. Dus ze kon heel complexe problemen kon ze doorgronden en dan vereenvoudigen en dan in de praktijk toepassen. En ze zag ook voortdurend kansen. Door de zonnepanelen letterlijk uit China naar Nederland te halen. Op het moment dat er nog geen markt voor was. De eerste elektrische auto daar naartoe te halen. De huizen van het gas afhalen. Dus elke keer zag ze een kans. En dan ging ze het in de praktijk toepassen. Door iets op te richten. Ik had nooit eerder zo iemand ontmoet. Die dus en zo strategisch is. en praktijkgericht en intelligent. Ja, dat kom je bijna nooit tegen.
1: En het grappige is dat eigenlijk de voorbeelden die u nu noemt, dat zijn allemaal voorbeelden die wat minder bekend zijn. Want de aandacht gaat natuurlijk vooral steeds uit naar die urgente zaak, de klimaatzaak tegen de staat die jullie gewonnen hebben. En in een eerder opgenomen afscheidsgesprek met Nieuwsuur zegt ze daarover dat ze eigenlijk vooraf niet had gerealiseerd hoeveel hoop daaruit geput zou worden, uit het winnen van die zaak. En ook hoe belangrijk eigenlijk die emotie is bij dit onderwerp om ja gewoon geloof te houden dat het dus kan. Moet je een beetje een positivo zijn om dit werk te kunnen doen?
0: Ja, zonder meer. Anders hou je het niet vol. Dat geldt voor mij ook. Als je die hoop niet hebt, het bijna onmogelijke presteren, dan gebeurt het ook niet. Kijk, wij begonnen aan die rechtszaak. Ik was sceptisch. Zij zag mogelijkheden. En de directe impact was dat we wonnen. Ja, eigenlijk rekende niemand daarop. Alle experts zeiden, jullie zijn kansloos. En toen wonnen we weer een hoger beroep en zelfs in het hoogste beroep. Maar de indirecte impact, dat overal in de wereld mensen dachten, hey, dat kunnen wij ook doen. Dat was heel hoopgevend. En dat hadden we onderschat. En daarmee is ze echt ook wereldbekend geworden. Alleen, ze zei wel, we hebben tal van leuke dingen gedaan met Urgenda. En iedereen komt steeds weer terug op die rechtszaak. Ja. Maar Urgenda heeft tientallen projecten en initiatieven genomen. Zij eigenlijk leuker vond.
1: Heeft u veel van haar geleerd?
0: Ja. Ja. Vooral die combinatie. Van wetenschap in de praktijk brengen. En ik denk dat ze ook wel wat van mij geleerd heeft. Dus in die zin waren we wel een mooie
1: goed
0: combinatie.
1: Duo. Ja.
0: Ja.
1: Tot slot, meneer Rotmans. Zelf zei Marjan Minnesma dat ze graag herinnerd wil worden als iemand die het maximale heeft gedaan om er wat van te maken op deze aardbodem. Hoe zal u zich haar herinneren?
0: Nou, ze heeft wel 3 levens geleid, denk ik. Ik zal haar herinneren als een uitzonderlijk persoon die inderdaad het bijna onmogelijk heeft gepresteerd. Altijd als ik haar nadenk, dan denk ik aan die daadkracht, die onverschrokkenheid, de energie, die passie. En ik denk dat zij een nalatenschap achterlaat die ze zelf nooit heeft kunnen bevroeden. Omdat ik denk, ze was zo'n natuurlijke leider dat nu ze er niet meer is, een groot aantal anderen in haar geest daarmee verder gaan. Dus dat er een soort collectief ontstaat dat nog steeds wordt geïnspireerd door haar. En dat vind ik mooi.
1: Ja. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek, Jan Rotmans. En sterkte met het verlies.
0: Ja, dank u wel.

0: You're Gonna Make Me Lonesome. Dat is een liedje van Bob Dylan, die morgen 85 jaar wordt. Maar hier gespeeld door Jorik van Noorden en Judy Blank. 5 jaar geleden hier in het oog was dat toen live. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd. Mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN misschien niet ook bankroet is. Dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van de VN. En we trappen af met Lise Grégoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond, mevrouw Grégoire.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat merkt u daar op het hoofdkwartier van de VN in New York van dat dreigende faillissement?
1: Nou, daar merken we ontzettend veel van. Ik denk, er zijn eigenlijk twee grote dingen aan de hand. Enerzijds zijn er grote landen die hun contributies niet betalen. En aan de andere kant zie je dat de vrijwillige bijdragen van landen naar beneden gaan. Nou, dat laatste, de vrijwillige bijdrage, dat zien we overal. Dat ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, daarop wordt gekort. Of dat landen andere kanalen kiezen. Maar het allerbelangrijkste is dat landen hun contributie niet betalen. Nou, je moet weten dat de VS en China samen ongeveer 42% van de begroting van het secretariaat-generaal betalen. En die gebruiken dat geld als drukmiddel. Dus die betalen niet of niet alles of betalen heel laat. En dan moet ik een klein beetje technisch zijn als het mag.
0: Nou, het hoeft misschien niet te technisch. Maar het is duidelijk dus dat er echt hele serieuze geldproblemen zijn. Nou, dat heeft Guterres
1: absoluut
0: natuurlijk ook niet voor niks gezegd. En ik begrijp dat het ook zodanig is dat hij ook direct al bezuinigingsmaatregelen dus ook bij jullie daar op kantoor heeft doorgevoerd. Daarom vroeg ik ook naar dat hoofdkwartier. Ja. Want ik las iets over dat de lift niet meer gebruikt mag worden.
1: Nee, het klopt. Nee, er zijn hele grote bezuinigingen gaande, dus veel ontslagen, maar ook een groot hervormingsprogramma, het UNAT-programma. Maar we zien dus ook dat er minder tolken zijn, dus vergaderingen eerder klaar moeten zijn. Er zijn minder beveiligers, dus toegangsdeuren worden gesloten. Stoelen worden niet meer gerepareerd, de airco en de verwarming staan uit, de roltrappen stil. Maar je hebt ook landen die troepen leveren en dus de kosten daarvoor niet voor vredesoperaties, ja, en de kosten daarvoor niet goed krijgen.
0: Maar dit klinkt wel echt serieus als een organisatie in verval. En u had het net over die wanbetalers, hè? Dus sommige landen die niet betalen wat ze wel moeten betalen. Nou, de VS is de grootste financier van de VN. Maar trekt zich onder Trump ook steeds meer uit meer VN-organisaties terug en uit projecten terug. En Amerika heeft dus ook de verplichte bijdrage van dit en vorig jaar niet betaald. Maar ondertussen hebben ze nog wel heel veel invloed. Moet dat dan niet ook consequenties hebben of anders? Dat bijvoorbeeld hun stemrecht dan ontnomen wordt of iets dergelijks?
1: Nee, dat klopt. De grootste betaler is de EU en de lidstaten samen. Maar daarna vervolgens inderdaad de VS met 22% van de begroting. Ze betalen wel iets, hè? En ze gebruiken dat vooral als drukmiddel op het systeem. En het systeem is nu al zo dat op het moment dat je 2 jaar lang je contributie niet betaalt, dan wordt er een procedure in gang gezet om het stemrecht in te nemen. Als de VS dit jaar niet meer betaalt, dan wordt die procedure op 1 januari 2027 gestart. Zover zijn we nog niet. En ik denk ook niet dat ze het zover zullen laten komen. Want dan verliezen ze ook meteen hun drukmiddel. De VS heeft overigens hier ook geven heel duidelijk aan dat het hen er niet om gaat dat ze de VN willen verlaten. Maar ze willen de VN veranderen.
0: Ja.
1: Dus wat zij noemen back to basics.
0: Ja,
1: en dus veel meer vrede en veiligheid.
0: Ja, maar het is ook tegelijkertijd heel duidelijk dat Trump helemaal niks op heeft met de VN. En hij eigenlijk ook bezig is met het oprichten van een eigen vredesraad om internationale conflicten en oorlogen te beslechten. En die kritiek die hij zo uit, die hoor je ook wel breder. Dat de VN zelf eigenlijk te weinig voor elkaar krijgt op het gebied van vrede en veiligheid. U denkt er dan over na, heb ik begrepen, van hoe hou je de VN op dat vlak relevant? Heeft u daar dan ook voor ons een pasklaar antwoord voor?
1: Ik zou willen dat ik dat had. Maar ik denk dat je moet realiseren dat de VN een familie van organisaties is. En het gaat niet alleen over vrede en veiligheid. Er is heel veel wat de VN doet waar we niet bij stilstaan. Dus bijvoorbeeld, ze regelen ook het internationale postverkeer, het vliegverkeer, scheepvaart. We zien ook nu met ebola de Wereldgezondheidsorganisatie die daar bovenop zit. Dus heel veel VN gaat door. En ik denk dat als de VN er niet zou zijn, zouden we morgen weer oprichten. Maar het is wel zo dat als het gaat om vrede en veiligheid, dan is de VN een platform. Eigenlijk een platform die landen in staat stelt om met elkaar te overleggen en elkaar te vinden, oplossingen aan te dragen. Mm-hmm. Maar als die grote landen het niet eens worden met elkaar, ja, dan kan je niet zoveel. En ik heb ook niet echt gezien of dat de Board of Peace nou wel oplossingen in Gaza dichterbij brengt, bijvoorbeeld op dit moment. Nee. Dus ja, is dat de reden om ermee te stoppen? Ik denk het niet. Dit is de enige plek op aarde waar 193 landen met elkaar praten. Ja, en het is een beetje als verkeersregels. Hè? Dus als een paar snelle auto's besluiten om de snelheidslimieten niet te respecteren, is dat dan reden om de snelheidslimieten af te schaffen.
0: Ja, hè? Nee, het is dus geen reden om te stoppen, maar misschien wel een reden om na te denken over hervormingen. Nou, dat doet u ook, want u leidt samen met uw collega uit Kuwait het zogeheten intergouvernementeel onderhandelingsproces om de Veiligheidsraad te hervormen. En binnen die Veiligheidsraad, dat is bekend, is een groot probleem dat vetorecht, waarmee onder andere de VS, maar ook Rusland en China, de VN eigenlijk in een houtgreep houden. Is daar nou wat aan te doen?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Kijk, het grote vraag is eigenlijk van hoe vergroot je de consequenties van ongewenst gedrag? En in die veiligheidsraadshervormingen, dat is een heel erg langlopend proces. Eigenlijk vanaf de dag van de oprichting van de VN. Je moet weten dat voor de oprichting van de VN, het hebben van het veto was een randvoorwaarde voor die vijf landen om mee te doen. Mm-hmm. De vijf landen die het vetorecht hebben. Dat is nog steeds zo. En het is eigenlijk dat hele proces is opgericht om twee dingen te doen. Zowel de effectiviteit en de efficiëntie te vergroten, als de legitimiteit en de representativiteit van die raad te vergroten.
0: Ja, dat zijn allemaal best wel grote, ingewikkelde woorden. Maar het is dus niet het doel om dat vetorecht eruit te krijgen. Dat het op een termijn er niet meer is.
1: Ik denk dat iedereen dat het liefste zou, of eigenlijk een overgrote meerderheid van lidstaten, van het vetorecht af zou willen. Ik denk ook alleen dat iedereen realistisch genoeg is om te weten dat dat niet gaat lukken. Dus van de vijf permanente leden kunnen we dat niet ontnemen.
0: Omdat zij daar ook zelf dan mee akkoord zouden moeten gaan.
1: Precies. Zij hebben een vetorecht ook over dit proces, de facto.
0: Ja. Maar u voert dus wel gesprekken over hervormingen binnen de ingewikkelde kaders die er dus zijn. En spreekt u dan daarvoor ook bijvoorbeeld met Rusland?
1: Ja, in de gewone bilaterale contacten, hè, met de landen zijn de contacten met Rusland heel erg beperkt. Of eigenlijk niet heel vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar vanuit de rol die ik voor de VN vervul, dus die onderhandelingen over de hervorming van de Veiligheidsraad, heb ik met alle landen contact. Dus ook met Rusland. Zij hebben hierin een veto. Dus het is heel belangrijk dat als je stapjes vooruit wil zetten, dat je dus ook met alle permanente leden van de Veiligheidsraad spreekt en ervoor zorgt dat zij aan boord zijn met de richting die je in hebt gezet.
0: En zijn zij dan ook wel welwillend met de dingen die u wel voorstelt?
1: Nou, zij zullen net als de andere permanente leden heel zorgvuldig kijken of hun belangen goed geborgd zijn. En zij staan op zich open om na te denken over oplossingen die op een hele brede steun kunnen rekenen. Maar als je kijkt waar het proces nu is, is er geen enkele oplossing in zicht waar een brede steun voor is. Dus we zullen op een gegeven moment moeten testen hoe serieus die Russische positie dan zal zijn. Op het moment dat we wel een model hebben dat op meerderheid kan rekenen.
0: Nou, dat klinkt allemaal best wel heel ingewikkeld. En ook als toekomstmuziek voordat er nog verbetering in komt. En dan moet ondertussen de boel maar niet failliet gaan. Natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nee. Ik hoop dat u dan dat gedeelte in ieder geval in orde komt, zodat u niet straks uit dat gebouw wordt gezet in New York. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek en succes verder met uw werk daar.
1: Oké, dank u wel.
0: Lise Grégoire.

Maar in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Vrouwtje was dat met We Hebben de Tijd.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, Ties Gijzel en Mira Sies van Follow the Money zijn genomineerd met hun boek Wie betaalt mag vervuilen, waarin ze de geldsporen volgen in de wereld van CO2-compensatie. En die sporen die leiden wel tot winst, maar niet per se tot klimaatwinst. Welkom beiden en gefeliciteerd met jullie nominatie.
2: Dankjewel.
0: Ties, om maar gewoon meteen te beginnen waar jullie boek ook begint, want dat is ontzettend spannend en eigenlijk de ultieme journalistendroom. Namelijk met een geheimzinnig kerstpakketje dat per post bij jullie afgeleverd werd. Wat zat daarin?
2: Ja, dat was afgedekt met een pakketje kerstkoekjes. Het was ook in de winter van 2022, geloof ik, als ik het goed zeg. En toen keken we onder die koekjes en toen was daar eigenlijk een USB-stick verstopt, onder andere. En ook documenten met allemaal informatie. En op die USB-stick, die moesten we eerst natuurlijk goed controleren. Zat er geen virus op of zo? Ja. En toen dat allemaal oké was, zagen we daar echt een opname van een crisisvergadering van een van de grootste bedrijven in deze sector ter wereld opstond.
0: Ja.
2: En dat deed eigenlijk, leek erop dat er iets compleet mis was gegaan, maar dat moesten we allemaal gaan onderzoeken of het ook klopte.
0: Ja, en wat was dan het spoor waar jullie opgezet? Wat wilden jullie onderzoeken?
3: Eigenlijk om even heel kort te zeggen over welke sector dit gaat. Dit is de sector van de CO2-compensatie. Dat kan je beschrijven als je bijvoorbeeld een vliegticket boekt, dat je dan je uitstoot kan compenseren door een aantal bomen te planten. En dit is dus een groot bedrijf dat daarin dat soort producten eigenlijk verkoopt. Dus dat dan zegt van oké, je kan je uitstoot ergens compenseren. We wilden eigenlijk vooral in zijn geheel gaan zoeken uitzoeken van kan dat eigenlijk wel, die compensatie? Kan je inderdaad je uitstoot afkopen, om het zo maar te zeggen?
0: Want dat is, moeten we misschien wel even goed uitleggen, want dat is het technische en misschien ook ingewikkelde aan het onderwerp. Je hebt dus die CO2-compensatie, bijvoorbeeld bomen planten, als je een vliegticket koopt. Maar dan heb je ook carbon credits. En wat zijn dat dan?
3: Ja, dat is eigenlijk een onderdeel van die compensatie. Maar een carbon credit, op een gegeven moment hebben ze bedacht vanuit de markt, we kunnen dit ook gaan verhandelen, die compensatie. Maar om iets te verhandelen moet je natuurlijk een product hebben. Dus een carbon credit is eigenlijk een soort papier dat belooft dat er ergens 1 ton CO2 uit de lucht is gehaald of niet in de lucht is gekomen.
0: Ja, dus dat kan bijvoorbeeld doordat er bomen geplant worden die CO2 echt daadwerkelijk uit de lucht halen.
3: Ja.
0: Of door te investeren in een project wat voorkomt dat er bomen worden gekapt.
3: Bijvoorbeeld.
0: Oké, dan hebben we dat eventjes uitgelegd, want anders wordt het misschien best ingewikkeld. Ja. Jullie beschrijven in het boek hoe het eigenlijk 30 jaar geleden begon. Vanuit goede bedoelingen, hè, dit soort projecten opzetten. En ook dat Nederland daar pionier in was. Het idee is in de VS bedacht, maar hier groot geworden.
2: Ja, en het was toch echt vanuit de Nederlandse kolencentrales die toen nog echt verenigd waren, die een speciale stichting hebben opgericht. De stichting SEP heette dat. En zij zagen eigenlijk een kans om iets te doen aan het klimaatprobleem. Want in de jaren 90 was het wel, ook vanuit politiek kwam er steeds meer druk van, hey, er komt allemaal rook uit jullie schoorsteen. Dat heeft een effect, een broeikaseffect. En daar moeten wij ook iets mee als elektriciteitsbedrijven. En toen zijn ze gaan kijken, wat zijn nou de beste methodes om daar iets aan te doen? En je kon het natuurlijk afvangen, die rook uit de schoorsteen, en ergens opslaan. Maar het goedkoopste was eigenlijk om bomen te planten. En om het heel snel door te spoelen, hebben ze eerst geprobeerd om het in Nederland te doen. Maar in Nederland is toch de grond duurder. En heb je ook, als je in één keer met boeren moet onderhandelen.
0: Nederland is
2: ook
0: gewoon heel klein.
2: Ja, het is heel klein. En daar kun je nooit die mega uitstoot van de centrales volledig kwijt. Dus toen zijn ze vrij snel naar andere regio's gaan kijken. Bijvoorbeeld in Afrikaanse landen of in Zuid-Amerika.
0: Ja, en ondertussen ontstond er ook een heel levendige handel. Dus in die carbon credits. En hele grote bedrijven stapten in. Waarom was het voor hen zo interessant om die credits te kopen?
3: Ja, op een gegeven moment, en dan skippen we al een heel deel in de tijd, maar dan rond 2018 denk ik, er is op een gegeven moment een moment gekomen, noem het ook wel het Greta Thunberg effect, van dat iedereen ging staken voor het klimaat en dat er echt een beweging op gang kwam. En die bedrijven die voelden dat ook wel. Dus grote bedrijven zoals Shell of Chevron, hele grote vervuilende bedrijven, die hadden zoiets van ja, hoe kunnen we hier nu iets mee doen, maar dat het toch niet echt ons businessmodel schaadt. En daarvoor zijn zo'n credits ook wel fijn, want je kan ergens anders iets doen en daar misschien niet heel veel voor betalen, want die credits waren ook niet altijd even duur. Mm-hmm. En dan heb je toch een heel groot deel van je uitstoot zogezegd afgekocht, ja, of weggestreept. Ja.
0: Nou, en dan komt, want op zich is dit allemaal goed nieuws, hè? Goede bedoelingen, ook de markt die instapt en grote bedrijven die meedoen, is op zichzelf een goed teken. Maar dan is er ook een hele grote maar. En dat zijn eigenlijk de projecten zelf. Want de vraag uiteindelijk is, waar werd er nou eigenlijk precies in geïnvesteerd? En jullie kregen dus die USB-stick. Daarop stond informatie over een groot bedrijf. Dat ging om het bedrijf South Pole. Dat investeerde in een bosproject in Zimbabwe. Het Kariba-project heette dat. En daar ging het helemaal mis.
2: Ja, en dat was voor ons echt de eerste keer dat we echt een inkijkje in die sector konden krijgen. Want heel veel journalisten konden dat niet, omdat het ja, niet alle transparante data die je daarvoor nodig hebt beschikbaar waren. Maar wij konden nu echt kijken naar wat is nou eigenlijk onder de motorkap van zo'n project. Van hoe lopen de geldstromen? En hoe zijn de berekeningen eigenlijk gemaakt om te zien van hoeveel carbon credits, dus hoeveel van die producten je kon verkopen. En ja, dit was een van de grootste bosbeschermingsprojecten ter wereld. En het werd ook door Gucci en mega grote multinationals Prada. En ook in Nederland Green Choice was een van de grootste kopers wereldwijd. En daar kon je bijvoorbeeld bosgecompenseerd gas bij Green Choice afnemen. En dat is allemaal voor een groot deel dankzij dit Kariba project. Mm-hmm. Maar wij konden dus onder die motorkap kijken. Toen gingen we kijken van, wordt dat bos wel zo bedreigd als dat het bedrijf zegt? Van, zijn er inderdaad mensen in die omgeving die die bomen willen omhakken? En dat kun
0: ja,
2: je doen
0: dit
2: door...
0: Dit ging dus niet over dat er bomen geplant zouden worden, maar dat ze zouden voorkomen dat ze gekapt werden.
2: Ja, en eigenlijk als een boom gekapt wordt, dan een boom heeft koolstof zeg maar in zich opgeslagen en dan vaak kap je die door bijvoorbeeld hem af te branden en dan komt die CO2 eigenlijk in de lucht. En als je zegt van, ik bescherm die boom door bijvoorbeeld een ranger daar rond te laten rijden, dan kan ik die uitstoot voorkomen en dan kan ik dat weer wegstrepen van de uitstoot die uit mijn schoorsteen komt. Dus dat is het hele idee. En dat doe je eigenlijk dus door een project te organiseren met, ik ga de lokale bevolking trainingen geven. Of ik ga die ranger inhuren die daar rond gaat rijden. En wij zijn dus die geldstromen gaan onderzoeken. En toen bleek het geld daar helemaal niet naartoe te gaan, maar juist naar een belastingparadijs.
0: Ja. Was bijvoorbeeld ook tegen de lokale bevolking daar gezegd van, jullie krijgen dan een deel van de opbrengst van die credits, zodat jullie andere dingen met het geld kunnen doen, zodat je die bomen niet hoeft te kappen om voor landbouwgrond bijvoorbeeld, toch?
2: Ja, ja.
0: Maar
2: klopt.
0: Dat kregen ze ook niet.
3: Dat een heel, heel, heel klein deeltje konden ze bewijzen. Maar eigenlijk het overgrote deel was, waren geen bonnetjes van, was geen bewijs van dat het geld ergens in die richting ging. En die mensen zelf zijn ook op een gegeven moment komen klagen. Omdat ze gewoon niet allemaal het geld ontvingen dat beloofd was. Ja.
0: En dan vond ik zo interessant in jullie boek, er was dan iemand binnen dat bedrijf van South Pole tegen wie gezegd was, ga de boeken eens checken hoe dat zit ook. Hè? En die kwam erachter van, hey, er klopt hier heel veel niet. Maar ja, ondertussen werkte hij wel voor een bedrijf dat meer dan 1 miljard euro waard was. Of dollar, ik weet niet, maar in ieder geval heel veel. En met investeringen in 700 projecten, 1000 bedrijven deden mee. Dus ja, voor hem om dan te moeten zeggen, het is allemaal gebakken lucht, dat is bijna ondoenlijk.
2: Ja, en die temperatuur die liep ook echt hoog op binnen dat bedrijf. En die video op die USB-stick, daar zag je eigenlijk dat werknemers die vragen stelden. En dat vond ik echt fascinerend ook om te zien van dat werknemers vroegen, bestaan de producten die we verkopen, bestaan die wel? Dus ze zijn niet tastbaar, het is een verhaal en dat, daar geloofden ze niet meer in. En dat werd door de leiding ook onder tapijt geschoven. En daardoor moest het naar buiten, omdat er intern aan die kritiek geen gehoor werd gegeven.
0: We gaan echt in grote passen door jullie boek, want het staat vol met allerlei voorbeelden. Want dit Kariba-project, dat blijkt helemaal geen uitzondering te zijn. Eigenlijk is jullie analyse en ook die van allerlei andere wetenschappelijke onderzoeken, dat 30 jaar compensatieprojecten eigenlijk dus vrijwel niks heeft opgeleverd voor het klimaat. En dan is echt je vraag van, hoe kan dat nou? Terwijl er toch zoveel mensen betrokken zijn, keurmerken bestaan. mensen het goed willen doen. Hoe kan dit?
3: Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Een paar belangrijke is permanentie, dat is zo'n term. Maar dat betekent eigenlijk, je weet niet hoe lang een boom bijvoorbeeld gaat blijven staan. Je kan wel beloftes doen dat een project 100 jaar gaat duren en dat die bomen ook 100 jaar daar gaan zijn. Maar er zijn heel veel factoren die je zelf niet in de hand hebt. Dus zelf als je super goedwillend bent en denkt, dit ga ik echt doen, ja, dan komt er misschien op een gegeven moment iemand anders aan de macht en die zegt, kap al die bomen maar, want ik hou niet van bomen. Ik zeg maar iets, we hebben iemand in Amerika die dit soort uitspraken kan doen. Ja, dan kan je daar staan met je goede bedoelingen, maar dan betekent dat niet dat die belofte die je hebt gemaakt van tevoren, van ik ga al die bomen planten, dat dat ook waargemaakt kan worden.
0: Ja.
3: En daarom is die som eigenlijk van wat je uitstoot, dat sowieso gebeurt, dat zeker is, dat kan eigenlijk niet één op één worden vergeleken met iets dat nog onzeker is. Dat een soort belofte is van we gaan ooit uitstoot.
0: Ja, dat gaat dus ook over de projecten waar in principe de bedoelingen goed zijn. Want dat eerdere Kariba-project, daar was ook gewoon sprake van fraude.
2: Ja.
0: Maar dit is dus zelfs als er geen sprake is van fraude of iemand die geld in zijn eigen zak steekt, dan nog kan je de garantie eigenlijk niet geven.
3: Precies.
2: En wat we ook zagen is dat niemand in dit hele systeem heeft eigenlijk het belang om als er fouten worden gemaakt, om die fouten dan ook te herstellen. Dus wij zagen dat de bedrijven waar wij kritisch over schreven dan eerder hun website verwijderden dan dat ze zeiden van, oh wat vervelend dat het fout is gegaan. We gaan nu deze stappen nemen om het te herstellen. En dat is denk ik voor ons de uitkomst van, oké, dit systeem gaat zichzelf niet kunnen herstellen in de huidige vorm. Het heeft al 30 jaar in meerdere vormen ook niet gewerkt. Moeten we ons geld en onze tijd hier nog wel in stoppen? Of zijn er andere dingen waar we beter?
0: Want en tegelijkertijd hoor ik Wopke Hoekstra en de Europese Commissie hier wel gewoon nog over zeggen van dit is wel ook een optie om onze doelen te halen, onze klimaatdoelen.
2: Ja, en dat was ook echt wat ons fascineerde. Van waarom zijn we eigenlijk zo verslaafd geraakt aan dit systeem, aan deze oplossing, terwijl dat niet blijkt te werken? En dat is toch omdat de werkelijkheid, om echt zeg maar je gedrag te veranderen en te zeggen we gaan onze economie omgooien, waardoor we echt minder gaan uitstoten. Dat is veel lastiger dan zeggen van we kunnen gewoon door blijven gaan in ons huidige model. En we kunnen ergens in Afrika alsnog onze rotzooi opruimen.
0: Ja. Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Ik heb met interesse gelezen. Thies Gijzel en Mira Sijs, of is het Sijs?
3: Sijs,
0: ik zei het dus fout. Ja, dacht ik al. Mira Sijs van Follow the Money. Jullie genomineerd voor de Brusselprijs. Dus zaterdag 13 juni wordt die uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.
4: Enhanced is taking over one of the biggest weekends of the year to showcase to you what our true human potential is. This isn't just sport. This isn't just athletes. It's a revolution. Together, we are Enhanced.
0: Ja, in Las Vegas worden morgen de nu al hevig bekritiseerde Enhanced Games gehouden. Een sportevenement waar deelnemers bijna alles mogen doen en ook mogen innemen om maximaal te presteren. In de volksmond worden het daarom ook al de dopingspelen genoemd. Olivier de Hon is hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: U bent natuurlijk fel tegen dopinggebruik in de sport. Dus ook tegen dit evenement, neem ik aan.
5: Heel kort samengevat, ja.
0: Ja, maar toch is het misschien ook voor u wel interessant om te kijken wat er gebeurt als je het allemaal wel toestaat, toch?
5: Ja, uiteraard. Het is eigenlijk een gedachte-experiment waar je het wel vaker over hebt als je even teruggaat naar de basis van het dopingbeleid en het antidopingbeleid wat wij voeren wereldwijd. Dus in zoverre is het interessant om te zien wat er nu gebeurt. Nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het is rond deze tijd morgen ook.
0: Okay.
5: Dat is wel laat. Maar,
0: maar in principe toch wel geïnteresseerd in wat de lichamen kunnen als ze zo presteren met behulp van die doping.
5: Ja, dat sowieso. Er is altijd een stevige discussie ook in hoeverre doping daadwerkelijk prestatiebevorderend is. Die discussie is eigenlijk wetenschappelijk wel beslecht voor de meest belangrijke middelen. De spierversterkers en de middelen die de duurprestatie verbeteren. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan. We weten uit de wetenschap ook hoeveel medische risico's eraan vastzitten als je deze gebruikt. Maar dat is tegelijkertijd het jammere aan deze Enhanced Games. Er wordt een heel groot evenement opgezet ten koste van de sporters die meedoen. En ja, het is gewoon een slag in het gezicht.
0: Want is het gevaarlijk wat ze gaan doen?
5: Ja, ook daar, de korte samenvatting, ja. Kijk, het is altijd natuurlijk een geval van een beetje van iets zal niet zo heel erg een probleem zijn. Maar op het moment dat je dit toe gaat staan, dan gebruiken ze niet meer een beetje, ben ik bang. Dan gebruik je steeds meer en meer. Omdat ook juist die prestatiebevorderende effecten meer worden als je meer gebruikt. En dan komen ook die medische risico's om de hoek kijken. En dat is niet zozeer op de korte termijn, dat kan ook gebeuren. Maar juist ook op de lange termijn, dat je nu nog niet weet wat er in je lijf gebeurt.
0: Ja. En nou, er doen dan 42 sporters mee, ook bekende. Maar die staan dan wel vaak aan het einde van hun carrière. Want hierna mogen ze sowieso nooit meer meedoen met gewone sportevenementen. Als ze zo aantoonbaar gewone middelen hebben gebruikt.
5: Dit is zo nieuw dat het dat niet rechtstreeks in de regel staat. Maar het is wel in de lijn der verwachting. En zoals je al zegt, er zijn een boel die aan het einde van hun carrière zijn. Of die nu al een dopingschorsing uitzitten.
0: Ja, maar wat gaan ze dan allemaal nemen?
5: Er is een lijst gepubliceerd van middelen die mogelijk zijn om te nemen. En dat zijn allerlei verschillende anabole steroïden. Het zijn bekende dopingmiddelen als groeihormoon en EPO. Tegelijkertijd is ongeveer de helft van die lijst van middelen die ze gebruiken, die worden gebruikt om bepaalde bijwerkingen tegen te gaan. En dat geeft al aan dat de middelen die ze geven een groot risico vormen voor de gezondheid. Anders geef je al die bijwerkingbestrijders niet.
0: De man die deze spelen bedacht, dat is een Australiër, Aaron de Souza, als ik het goed zeg. Die zegt dat zijn doel is om grenzen te verleggen. Dat hij in zijn woorden een supermensheid wil creëren op deze manier. Wat vindt u daarvan?
5: Ook dat is al een oude discussie. Mensen moeten altijd. Sommige filosofen die zeggen, een mens moet altijd proberen over alle grenzen heen te gaan en alles maar wat er in potentie uit een lichaam gebeurt eruit te halen. Maar dat het ruikt al snel naar overmoed. Mensen die te veel willen. En op een gegeven moment zegt een lichaam ook ho. Kijk maar gewoon naar mensen die overspannen raken. Ik kan wel steeds zeggen van ik doe dit erbij. Maar op een gegeven moment houdt het lichaam gewoon op.
0: Het is onverantwoord dus.
5: Het is een onverantwoord initiatief.
0: Om dat te willen, ja. En nou, achter deze man staan hele grote investeerders. Vooral van die rijke tech-bro's. Ook de zoon van Donald Trump onder andere. Wat is hun betrokkenheid of hun doel? Waarom vinden zij dit interessant?
5: Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet exact. Als ik op die website kijk van de Enhanced Games, ben ik bang dat hun doel voornamelijk is om geld te verdienen. Wat ik heel erg opvallend daarbij vind is dat als je op die website kijkt, kan je ook verschillende middelen bestellen.
0: Er zit echt een soort webshop bij.
5: Er zit een webshop bij, maar letterlijk meteen van kijk hier om gezonder en langer te kunnen leven. Daarmee kan je bepaalde peptiden kopen, bijvoorbeeld kleine fragmenten van groeihormoon. Dat zijn die peptiden, die geven ze geen eens aan hun eigen sporters, maar die verkopen ze wel aan de bezoekers van die website. Dus dat vind ik al een buitengewoon raar initiatief.
0: Ja. Maar waar zit nou vooral uw zorg? Is het dan dat de doping misschien, dus het gebruik van doping genormaliseerd wordt? Of dat misschien ook reguliere sporters gaat beïnvloeden?
5: Nou, dat is wel een risico, ja. Ik heb wel altijd al gezegd, dat is meer een persoonlijke noot. Als de meerderheid van de topsporters vinden dat het allemaal met doping moet, ja, dan ga ik gewoon een ander werk zoeken, dat maakt mij niet uit. Maar het probleem is dat juist de meeste topsporters, zoals we die kennen van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, die doen dat uit overtuiging dopingvrij. En die Enhanced Games, ja, dat is een slag in het gezicht van al die sporters. Ja. En ook daarbij geldt.
0: Ja, ze kunnen ook zeggen, we hebben er gewoon niks mee te maken, laat ze het lekker doen.
5: Nou, dat doen ze ook. Dus ik heb al op Instagram verschillende filmpjes langs zien komen van huidige topsporters die het ook weer belachelijk maken. Dat kan natuurlijk ook wel. Dat vind ik wel mooie filmpjes en dat ze zich zo uitspreken. Maar ook daar geldt gewoon bij, als je op die glijdende schaal gaat stappen van dit soort middelen gebruiken, dan is het risico dat je steeds meer gaat gebruiken. En je weet gewoon niet goed wat dat op de lange termijn met een lichaam gaat doen.
0: Nee, dus, maar ik dacht ook nog van die voor sporters misschien ook wel, als je dan ziet dat er bijvoorbeeld een marathon daarin, een half uur sneller wordt gerend.
5: Ja.
0: Dat dus de reguliere sportprestaties ook misschien minder waard worden.
5: Ja, dat zou kunnen. En dat is nou juist het deel wat in mij fascineert. Als daar inderdaad wereldbeste prestaties worden verbeterd morgen. Ik kan het geen wereldrecords noemen, want dat zijn niet volgens de huidige regels. Maar als dat gebeurt, hoe gaat het publiek erop reageren? Eigenlijk hebben we een soortgelijk experiment nu gehad met de marathon die binnen 2 uur gerend kon worden.
0: Ja.
5: Een paar jaar geleden is dat gelukt op een manier dat ze 40 tempomakers steeds in en uit die race stapte. Dus dat was niet een reguliere wedstrijd. Toen is er wel binnen de 2 uur gelopen. Dat trok wel aandacht. Maar nu, inmiddels, is het echte wereldrecord ook binnen de 2 uur gelopen. En dat trok toch weer meer aandacht, ja, meer respect.
0: Ja.
5: En mijn gevoel is dat het op diezelfde manier zo zal gaan.
0: Ja.
5: Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk ook niet.
0: Nou, ik ben benieuwd naar die games en ook of we wel of niet gaan kijken. Maar daar zijn we nu in ieder geval nog niet. Het is morgen. Ik dank u voor uw komst. Olivier de Hon, hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
6: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
2: Oh, daar een val. Maar leeg.
1: Naar de grote rietsigaar galvlieg.
3: Ja, dit is hem.
4: Ja. Oh. Nee, is dit hem?
1: Naar de tureluur.
5: Ik zie hem niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
4: Ja, is heel klein. Ja.
1: Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
11: Het hoeft niet in.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En je moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, en dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.
4: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

de jaren 80. Back to the 80s. Come on. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend